0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Sultans of Swing in plaats van de Dire Straits. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdagmorgen, de 21ste van de mei maand. Dit is weer de ochtendspits. Al lekkere muziek op de radio. En dat al in de vroege uren hier bij Loco en Loewefem. Goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we eruit.

uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Ja, die staan er weer klaar. Dus dat betreft, dan is alles weer klaar, toch? De platen staan weer in de playlist. En ook leuke platen ook, dus ja, we gaan beginnen.

Deep Water. Je hoort een plaat van Grapefruit uit 1969. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Ja, vandaag ook. Het is vandaag de 21ste van de mei maand. En vandaag de Europese dag van Natura 2000. Ook de dag van de praktijkmanager. Ook de fiets naar je werkdag. Dus de auto thuis laten staan. En met de fiets naar het werk toe. Het wordt hartstikke leuk weer, dus dat komt goed uit. Ook de internationaal van de culturele diversiteit. En ook de internationale dag van de thee. Dus geen koffie vandaag, maar een bakje thee erbij.

Onderweg, je hoort een plaat van Abel. Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op en beginnen bij Anneke. Anneke Dijkstra is een Nederlandse wielrenster en ook langebaanschaarster. Is vandaag 29 jaar geworden. En Margje Theeuwen is een Nederlandse hockeyster. Is vandaag 52 jaar geworden. Dylan van Baarle is een Nederlandse wielrenner. Is 34 jaar geworden. En Marcel van der Steen is een Nederlandse journalist, maar ook programmamaker. Is 53 jaar geworden. En Jane Nederlof is een Nederlandse actrice. Is vandaag 64 jaar geworden. En René Soutendijk is een Nederlandse actrice. Is vandaag 69 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier vandaag op de kalender staan. Ja, dat waren ze. We gaan verder met een plaat van ABBA. Ja, bij Broodje Bal bij Albert Vierhuis vandaag nog meer ABBA muziek op de radio. Ja, de week van ABBA bij Broodje Bal van deze week. Dus vandaag nog. En dan is het alweer afgelopen. Nou, we gaan ook een plaat draaien van ABBA. Hier is Honey Honey.

0: Down by the River. Ja, je hoort de plaat van Albert Hammond. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vandaag laten we dan toch echt het frisse en wisselvallige weertype van de afgelopen tijd voorlopig achter ons. Want vanuit Zuid-Europa wordt geleidelijk warme lucht aangevoerd. En hierdoor kunnen we na een lange tijd op veel plaatsen in het land weer eens een warme dag noteren. 20 graden of hoger. Zo wordt het in het harde, maar ook in Oldebroek en ook in Wezep een 20 graden. In Utrecht 21 graden en in Maastricht een graad of 23. Alleen op de Waddeneilanden en vlak aan zee is het met 16 tot 19 graden door een wind vanaf zee nog een stuk koeler. In het noorden van het land komt ook meer bewolking voor. En terwijl er elders juist zonnig is, landenwaarts ontstaan in de middag wel flink wat stapelwolken. En de wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Een windkracht 2 tot 4. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Electric Light Orchestra.

En zo heette de plaat. Ja, een Confusion van de Electric Orchestra. Nou, het weer erbij gepakt voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen een zomerse dag. Ja, hoge temperaturen en een zonnetje erbij. Hartstikke leuk weer. 25 graden. Met een windkracht 2 uit het zuidoosten. Dus lekker weer. Zaterdag ook weer zo'n lekker weertype. 27 graden. Een zonnetje erbij. En een windkracht 2 uit het westen-noordwesten. En zondag 25 graden. En een windkracht 2 uit het noorden. En dan ook volop zon. Nou, qua weercijfers. Ja, hoge weercijfers hoor. Ja, vandaag een 9. En morgen, ja, een weercijfer 10. Zaterdag ook een weercijfer 10. En zondag ook een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Ja, een lekker lang weekend. Dus dat komt goed uit. Ja, leuk. We gaan straks een plaat draaien van Alan Foley met We Belongs to the Night. En daarna de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst dus Alan Foley.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort Noord en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Alfred Oosterbeek en Veenendaal. Ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

in de Army nou, in plaats van status quo. Nou, inmiddels de gebeurtenissen van de dag erbij gepakt. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? In 1927, Charles Lindbergh voltooit de eerste non-stop solo vlucht over de Atlantische Oceaan. En 1932, Amelia Earhart voltooit als eerste vrouw een non-stop solo vlucht over de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde dus in 1932, dat was 5 jaar later. En 1947, de KLM begint als eerste luchtvaartmaatschappij op de Europese vasteland een luchtdienst op New York. Dat was in 1946. En 1952, het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geopend. Ja, dat waren de gebeurtenissen van deze dag. Dus dezelfde datum, maar dan in het verleden. We gaan een plaat draaien van Eric Carmen.

A Kiss You All Over, een plaat van Exile. En daarvoor die leuke plaat van Eric Carmen. All By Myself was die plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mandje van de Radio non-stop. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Met op het broodjebal een vleugje ABBA. En dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur Locomotief. Van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levenslicht met Gerrit-Jan Veldhoen. Van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van der Bos is de presentatrice. En van 8 tot en met 9 uur nog altijd wordt verteld met Marga van Asperen. En vanaf 9 uur tot en met 10 uur, moment van rust. En van 10 tot 11 uur, muzikale ontmoeting met Beth Michelsen. En van 11 tot 12 uur, van aards tot eeuwigheid met Aard Duis. Tot zover de programmering voor vandaag bij Loco FM. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Space, met Magic Fly. En dan gaan we er even uit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met het tweede uur van de Ochtendspits. MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Er staat onder andere file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-West en Hoevelaken rijdt het langzaam. 20 minuten door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A28 dan, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuwleuzen en knooppunt Hattemerbroek doe je er een half uur langer over. Het komt omdat daar voorwerpen op de weg liggen en hierdoor is de rechte rijstrook dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valberg en Ravenstein is je tijdsverlies 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start

0: ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

Ein Festival der Liebe. In plaats van Jürgen Markus. Die eerste praten weer van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Lou en Loco FM op de vroege donderdagmorgen. Ja, vandaag op dit 21ste van de mei maand. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords staan er weer klaar. En ook de muziek natuurlijk, hè. Het Nederlandstalige blokje, ook weer leuke platen. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Ja, we gaan beginnen.

en kajak met wintertime. En vandaag wordt het 20 graden en toch wintertime op de radio. Nou, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 21 mei en vandaag de Europese dag van de Natura 2000. Ook de dag van de praktijkmanager. Ook de fiets naar je werkdag. Nou, vandaag hartstikke leuk weer, dus ja, reden genoeg om met de fiets naar het werk te gaan. Dus vandaag de fiets naar je werkdag. Ook de internationale dag van de culturele diversiteit. En ook de internationale dag van de thee. Dus vandaag geen koffie, maar thee erbij.

0: Goud van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

0: En het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vandaag laten we dan toch echt het frisse en wisselvallige weertype van de afgelopen tijd voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt geleidelijk warme lucht aangevoerd. En hierdoor kunnen we na een lange tijd op veel plaatsen in het land weer een warme dag noteren. Een 20 graden of hoger. Zo wordt het op het harde, maar ook in Elburg en Oldebroek. Maar ook in Wezen op 20 graden. In Utrecht 21 graden. En in Maastricht een graad of 23. Alleen op de Wadden en aan vlak aan zee is het met 16 tot 19 graden door een wind vanaf zee een stuk koeler. In het noorden van het land komt ook meer bewolking voor. En terwijl er elders juist flink zonnig is, landinwaarts ontstaan in de middag wat flinke stapelwolken. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten. Een windkracht 2 tot 4. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een toepasselijke plaat. Ja, Run to the Sunshine.

Run to the sunshine. Is het werkelijk zo? Krijgen we nog meer zon? We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. En dan vrijdag dus morgen. Ja, volop zon hoor. Ja, zon. Ja, lekker zonnetje erbij. 25 graden met een windkracht 2 uit het zuidoosten. En zaterdag gestelde weertype ook een zonnetje erbij. 27 graden met een windkracht 2 uit het west-noordwesten. En zondag. Ja, ook weer zon. Volop zon. 25 graden. Met een windkracht 2 uit het noorden. Nou, qua weercijfers. Ja, hoge weercijfers hoor. Ja, vandaag een 9. Maar morgen zelfs een 10. En zaterdag ook een 10. En zondag ook een 10. Dus hoge weercijfers, Bart. Ja, de korte broek kan aan. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Lana Richie.

0: is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Hier zijn de files met meer dan een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht, daar is het raak tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Meer dan een half uur vertraging door een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort, daar staat file tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek. Een klein half uur omdat daar spullen op de weg liggen. De A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

0: Wishful Thinking, in plaats van China Cries uit 1984. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1956, was 0,1 graad. En de hoogste is gemeten in het jaar 1922, was 27 graden. De langste neerslagduur was in 2013, was 13,1 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in 1973, was 34,5 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Een kort kwartiertje, maar wel leuke platen. Siska Peters met Dansen naar de Zon. Maar ook Bonnie Sinclair komt voorbij met Dr. Bernhard. En we beginnen met Ben Kramer met Vrede.
1: Dit

Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. Met als dokter in die tijd was dat toen Ron Brandstede volgens mij. Ja, Ron Brandstede staat hier trouwens ook. En daarvoor Ben Kramer met Vrede. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. En straks mannetje van de radio bij de loco. Vanaf 9 uur tot en met 12 uur non-stop. Dus mannetje van de radio. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En daarna middagmatinee. We kunnen nog één plaat draaien. Doen dit keer met een plaat van Siska Peters. Met Dans naar de Zon. Heet op morgen.

0: Anders. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Zo staat weer file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen rijdt het langzaam. Reken op 20 minuten vertraging. De A50 dan, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf. Wow.

0: Ja, ja, ik voel het. Can you feel the brand new day? Nou, zeker. De Westaars waren dat met de brand new day. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Dotan en Letten Go. Het is 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de donderdagaflevering van het Muziekmuseum. En ja, ik begin eerst even te mopperen. Dus voordat je denkt, wat is er nu aan de hand? Ik moet even wat kwijt. Want toen ik hier vanochtend in de studio kwam en onaangenaam verbaasd, want ja, de afwas van, ik denk gisteravond stond er nog, en dan niet zoals ik dat bij mezelf thuis ben gewend in de afwasbak, maar nog gewoon op de tafel en nog erger, zelfs afwas hier op de tafel voor mij waar ik hier zit. En dat heeft collega Dries Smit, de man van de techniek, ons ooit verboden, geen koffie en andere dingetjes op de tafel. Want je weet wel, nou, in ieder geval, dat is nog tot daar en toe, dat het hier dan stiekem gebruikt wordt, maar dan ook nog de beker laten staan. Ai, ai, ai. Nou, dus bij deze. Ik heb ook geen zin om te kijken wie hier gisteravond eventueel als laatste in de studio waren, want ik heb niet naar de radio geluisterd, zeg ik bij deze, want woensdagavond is onze tuinavond, dus ik had andere dingen te doen. En dan ook nog in een vlaag van opruimwoede. Hele hoop kranten opgeruimd. Ja, nou, we hadden hier altijd in de krantenbak het systeem van de kranten van de lopende week en de kranten van de vorige week. Zodat als iemand nog eens iets op wou zoeken, nou, dan kon dat nog. Alleen, nou, die kranten, oh ja, de krant van gisteren is er nog. En voor de rest is er een hele hoop weg. Alleen in de doos waar eigenlijk de kranten dan in moesten, ja, die was erg vol, ik weet het. Maar de laatste krant die daarin ligt is van eind maart. Dus dat even nakijken, dat schiet ook niet meer op. Dus bij deze. Nog meer te mopperen? Nou nee hoor, Dries bedanken. Ja, collega Dries Smit. Hij was er weer vanochtend in alle vroegte hier op Lou of M. Hij was er ook bij de collega's in Oldebroek, want ja, ik heb het al vaker verteld, ook daar personele problemen. En dan, ja, Dries die kan ook geen nee zeggen. Er zijn meer mensen die dan geen nee kunnen zeggen als hun, bijvoorbeeld zoiets gevraagd wordt. En Dries die is er ook 's ochtends bij de collega's voor de luisteraars in Oldebroek. En ook hier op Lou of M was die vanochtend met de muzikale ochtendspits. Ja, de gebeurtenissen van de dag, ja, de dag van de fiets. Dries die zei niet dat hij zelf op de fiets ging, maar hij adviseerde wel mensen om op de fiets te gaan. Nou, goed advies, Dries. Dus wat dat betreft de dag van de fiets. Alleen hij is bij deze 21ste mei nog wel één ding vergeten te vermelden, Dries. En dat is ook misschien wel heel belangrijk. Ja, ik weet zelf is hij er nog niet mee bezig, maar het is vandaag 21 mei. Belangrijke datum, want de AOW wordt vandaag uitbetaald. Ja, inderdaad, de AOW wordt vandaag uitbetaald. En ook het bijbehorende vakantiegeld. Ja, ja, dus dan kan dat weer uitgegeven worden. Dus Dries, schrijf dat er nog eventjes bij. Misschien met potlood. Of misschien is het ook niet zo belangrijk om dat erbij te zetten. Maar vandaag dus, voor die mensen die daarmee te maken hebben. De dag van de uitbetaling van de AOW. En nogmaals, laat ik het er nog maar even in wrijven. Ook het bijbehorende vakantiegeld. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ik zei het al, de gebeurtenissen van de dag. De weercijfers, ja, 10, 10, 10. Nou, daar zal ik het straks nog even over hebben, want ik zit alweer aan mijn 2 minuten spreektijd, die eigenlijk officieus is toegestaan. Officieel wordt het wel eens wat langer, maar officieus 2 minuten mag ik praten en dan moet er weer een muziekje komen. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow en hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat staat er in het Muziekmuseum op de rol? Nou, zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs, natuurlijk tussen 10 en 11, een uurtje poldergoud. Dan moet ik toch nog even terug naar Dries. Want Dries, in Kampen, daar kun jij niet meer stuk. En zeker niet bij Aartje, want vanochtend, in het Hollandse kwartiertje, een van haar favoriete artiesten, Ben Kramer met Vrede. Nou, kijk eens aan, Dries. Dus bij deze, dan weet je dat. Ja, tussen 10 en 11, dus uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag. Nou, nu heb ik dan echt genoeg gepraat. Zo voor het begin van het programma. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Jan en Dien, of ja, het is eigenlijk een buitenlandse Jan. Zullen we maar zeggen Jen en Dien en Surf City. En daarvoor It's All in the Bible van Snoopy. Krant van vandaag, donderdag 21 mei 2026. Ja, legendarische datum. Ik zei het net ook al vandaag, dus ja, voor wie het belangrijk vinden, uitbetaling van de AOW. Ietsjes vroeger dan anders dus. En vakantiegeld daarbij. Nou, genoeg daarover. Donderdag 21 mei, wat staat er op de voorpagina van de krant? Ruimte voor de rivier 2.0 is onderweg. Hoe houden we de rivieren veilig? Hoe gaan we verdroging tegen? En wat betekent dit voor woningbouwplannen? Het succesvolle eerste deel van dit project krijgt een vervolg. Heeft te maken met de IJssel en de plaatsen die aan de IJssel liggen. Dus niet alleen Zutphen, maar ook Zwolle en ook Kampen. Nou, rivier 2.0, daar zijn ze mee bezig en het gaat volgens schema. Dan geen stroom voor de aanleg van een brandput. Het overvolle stroomnet belemmert nu ook de bestrijding van natuurbranden op de Veluwe. Een geplande brandput bij Vierhouten krijgt namelijk geen stroomaansluiting, terwijl snelle toegang tot bluswater wel cruciaal is. En dat is niet de eerste de beste die dat zegt. Nee, dat is burgemeester Celine Blom van Nunspeet. Nou, kijk eens aan. Maar ze vraagt de minister om aandacht hiervoor, dus ze zoekt het hoger op. Nou, we wensen haar daarbij veel succes. Kai H. stond voor de rechtbank. Hij komt uit Hardenberg en hij valt 100 kilo af. Dankzij zijn fitnessidolen, ik weet niet hoe zwaar die was voordat hij 100 kilo afviel, maar ja. Zijn bewondering trouwens voor die afvalidolen, die fitnessidolen, is trouwens wel geëscaleerd en dat heeft gevolgen. Allerlei dingetjes zijn daarbij om de hoek komen kijken. En ja, dat betekent dat hij nu voor de rechtbank stond en dat hij de baaiers in moet. Dan, dat had misschien eigenlijk wel achter dat artikel over de stroom voor de aanleg van een brandput gekund. Want het volgende bericht gaat over zonnepanelen. En in het bezit van zonnepanelen of een elektrische auto, ja, nu komt het om de hoek kijken. Kies je dan voor een dynamisch of een vast contract? Nou, de paparazzen er maar eens bij pakken en dat uitzoeken. Dan, ja, we hoorden het net in het journaal van 9 uur ook al. En ook al eerder vanochtend. Ter Apel, ja. Paniek daar. En nu de noodopvang bij Walibi, en dat is iets dichter hier in de buurt, wegvalt, heeft het COA nog minder opvangplek voor asielzoekers. Komt dat nu door meer tegenstand bij de gemeenten in verband met de spreidingswet, of neemt de instroom toe? En hoe zit dat in andere EU-landen, of is dat alleen een Nederlands probleem? Dan, het volgende, dat is geen probleem, dat is een heel serieus ding. Want op de voorpagina van de Stentor van vandaag een foto van een echtpaar. En dat zijn de ouders van iemand die hun zoon verloren zijn. En de ouders die vinden nu troost in hun bos na het verlies van hun zoon. Hij had deze plek prachtig gevonden. Nou, stilstaan bij verlies tussen al wat leeft. Het gaat over het echtpaar Bert Meurs en zijn vrouw. En ze lopen daar over een plank naar de lindeboom in het bos. En dat is de lindeboom van hun zoon. Martijn, daar gaat het over. Die overleed in 2014 op 37-jarige leeftijd. En wat was er aan de hand? Nou, het leven was voor hem op. Nou. En ze staan nu in zijn herdenkingsbos. Het is in Loenen en daar vindt Bert troost. En hij is niet de enige. Inmiddels staan er 85 bomen in dat herdenkingsbos daarbij Loenen. Ja, nou, denk daar maar eens over na. Dat was het wat betreft de voorpagina van de krant.

The Beatles en Lady Madonna. Daarvoor ook Show Me The Way van Peter Frampton. Brengt ons iets door de klok van 9:30. Ruim 9:30 alweer. De hoogste tijd voor het weerbericht. En er staat boven droog met wolken en zon. Vandaag wisselen namelijk zon en wolkenvelden elkaar af. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon ook vaker door. Het blijft vandaag droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het maximaal 17 graden in de kop van Noord-Holland tot 22 graden in delen van Overijssel, Gelderland of Limburg. Vanavond en ook de komende nacht is het helder. Toch geen nachtvorst? Zou kunnen. Wel vaak met een heldere nacht, hè? Nou, nee, komende nacht minima van 11 graden. Dus dat valt nog wel mee. Hoeft de boel niet af te dekken. Morgen, vrijdag, is het zonovergoten en in het binnenland zomers warm. Temperatuur stijgt morgen naar zo'n 25 of 26 graden. In het noordelijk kustgebied blijft het iets koeler. Ook het komend weekend verloopt zonnig en warm. Zaterdag wordt het zo'n 23 tot 28 graden. En zondag ook een hele mooie warme dag. Alleen dan is het een fractie koeler dan die 28 graden van de zaterdag. Ja, voor diegenen die vanochtend hebben geluisterd naar het weerbericht van collega Dries Smit. En vaste luisteraars die weten dat. Dries die geeft dan een weercijfer en... Als hij dan een 10 geeft, ik val in herhaling, ik weet het, dan zeg ik, ja, voor Dries is dat niks nieuws, want dat had hij vroeger op zijn rapport ook. Maar ik sprak Dries gisterochtend nog even en toen had hij het al over die mooie weercijfers. Hij zegt, dat wist hij gisterochtend al, er komen 3 tienen aan. Ik zeg, nou, dat is wel bijzonder, Dries. Hij zegt, ja, voor mij niet. Ik zeg, oh. Hij zegt, nee, want je hebt dat wel eens gezegd van die 10 op het rapport voor het psalmvestje. Hij zegt maar, ik had vroeger heel vaak 3 tienen op het rapport. Ik zeg, oh, ja. Hij zegt, ja, want vroeger kregen wij op het rapport ook nog cijfers voor vlijt en gedrag. En ook daar, voor die beide, vlijt en gedrag, had Dries allebei een 10. Zo zie je maar weer. Vandaar dus die...

De Bellstars en Sign of the Times. Ja, ik moet toch nog even terugkomen op mijn verhaaltje van de afwas van vanochtend die hier nog stond. En dan, die beker hier voor op de tafel waar ik dus nu achter zit. En waar andere collega's ook achter zitten. Nou, ik zei, Dries die heeft dat absoluut verboden. Alleen collega Smit die daar over gaat, de techniek, die zei, nou, die heeft dat eventjes verduidelijkt via een appje. Hij zegt, ja Bart, het zijn geen regels die op papier gezet zijn. Op straffen van ontslag of schorsing of weet ik wat. Hij zegt, nee, het zijn van die stilzwijgende afspraken. Ja, dat doe je of dat doe je niet. Dus, prima. Dus, degene die dus gisteravond het hier heeft laten staan, die heeft het dus wel gedaan. En Dries die vroeg ook nog of ik nu aan het afwassen was. Ja, Dries, daar moet ik nog even de gedachte over laten gaan. Want ik kan natuurlijk ook denken, ik laat het ook staan. En straks komt Jeanette voor de middagmatinee van 12 tot 2. En Jeanette heeft gezelschap van Pascal op de donderdag. Dus misschien doet Pascal het dan wel. Nou, ik weet, er zijn momenteel ergere dingen om ons druk over te maken dan over de afwas. Nou, het staat trouwens momenteel wel in de afwasbak. Het is maar dat we dat even weten.

0: Black and the Wonderful Alive. Nou, Wonderful Alive is het zeker heden ten dagen. En ook zeker als ik dan in de krant van vandaag een verhaal over Daniel Vandy of Daniel van Dij. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Maar in ieder geval deze Daniel, die heeft een goddelijke roeping. En hij moet ervoor zorgen dat de 122 meter lange Ark van Noach behouden blijft. Nou, ja. Zo zie je maar weer. En die Ark van Noach is de laatste tijd weer in de belangstelling door het gedoe daar in Rotterdam bij dat park van Henny van der Most. En de huidige eigenaar Wim Beelen die dat gekocht heeft, die is ook eigenaar van die Ark van Noach. En deze Daniel waar ik het net over had, die is bang dat het allemaal niet goed gaat met de Ark van Noach. Dus daar zet hij zich voor in. Dan laten we eens even dat artikel van de burgemeester van Nunspeet erbij pakken, Celine Blom. Want weten we het nog, een paar weken geleden had ze buikpijn. En ik weet niet hoe het momenteel met haar is, maar ze staat in de krant van vandaag. Want de burgemeester van Nunspeet vindt het zorgelijk dat er geen stroom is voor de aanleg van een brandput. En ze vraagt nu de minister om aandacht hiervoor. Burgemeester Blom had vorige maand haar handen vol aan een andere natuurbrand, namelijk bij het artillerieschietkamp Het Harde. En met name in Nunspeet dreigden door die brand gevaarlijke situaties te ontstaan. Ze vreesden zelfs campings te moeten evacueren. En ja, nu komt het. Toen had ik wel even pijn in mijn buik. Nou, ik hoop dat dat inmiddels over is. Dankzij de massale inzet van de hulpdiensten is toen echter erger voorkomen. Die brand die maakte duidelijk hoe kwetsbaar de Veluwe tijdens droge periodes is. Water is cruciaal voor de bestrijding. Nunspeet gaf eind vorig jaar al opdracht voor het plaatsen van 5 brandputten. En brandputten, dat zijn ondergrondse waterbronnen waarmee de brandweer in geval van nood bluswater oppompt. Daarvoor kreeg de gemeente Nunspeet 180.000 euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en ook Natuur. Dat ministerie trok 5,7 miljoen euro uit voor gemeenten met een verhoogd risico op natuurbranden. Volgende week dan wordt de eerste put aangesloten in Hulshorst en daarna volgen 3 andere. Maar nu komt het. Aan de Elspeter Bosweg bij Vierhouten, daar moet het plan echter in de ijskast. Netbeheerder Liander die heeft de aanvraag voor een stroomaansluiting afgewezen. Voor de capaciteit die de gemeente Nunspeet heeft aangevraagd, is op dit moment geen ruimte op het stroomnet. Voor 3 andere locaties bij Vierhouten, die de gemeente inmiddels ook voorlegde aan Liander, wacht Nunspeet nog altijd op goedkeuring.
1: Lou FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

Every cake you bake. Sting! And love is the seventh wave. Ja, gisteren de middagmatinee van 12 tot 2, non-stop. Jeanette was er niet, jammer. En de ochtendspits collega sprak vanochtend al de hoop uit dat ze er vanmiddag wel zou zijn. Nou, daar ga ik wel van uit. Alleen, ja, want gisteren is er wel iets ernstigs gebeurd. Nou ja, iets ernstigs. Ik weet, brand is erger. Maar er is een mailtje blijven liggen. Want een van de vaste briefschrijvers, wou ik zeggen. Maar een van de vaste mailers aan Jeanette. Ja, die had dat gisteren ook weer gedaan. Alleen omdat Janet niet op de radio was, kon ze dus dat mailtje niet behandelen. Maar ze heeft beloofd dat ze dat vandaag doet. Ja, ja. Op de een of andere slinkse manier heb ik ook zicht op dat mailtje. Dus ja, vond wel leuk om te lezen hoor. Dus, maar nee, ze zal dat straks doen. Cliff Richard op de radio en We Don't Talk Anymore.

Cliff Richards. En We Don't Talk Anymore. Is zo af en toe ook wel beter, hè? Niet meer talken. Nou ja, ik zou bijna zeggen, die de schoen past, trek hem aan. Hoewel ik kan... mijn schoen moet ik moeilijk aankrijgen op dit moment. Hey, het loopt alweer tegen tienen. Ik heb nog één berichtje over de verbouwing van het Binnenhof. Want het Binnenhof is bij voorbaat al te klein. Nog voordat de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag klaar is, is het complex al te klein voor alle organisaties die erin moeten. De minister van Volkshuisvesting zei in een debat: de Tweede Kamer is gegroeid. De Eerste Kamer is gegroeid. De Raad van State is gegroeid. Alles is gegroeid. Dus het gaat niet passen terwijl we in aangeslankte vorm teruggaan. De minister zegt erover: we weten dat de behoefte groter is geworden omdat er meer mensen werken. En die moeten allebei een plekje dichtbij gaan krijgen. Ja, vanochtend bij de gebeurtenissen van de dag. Vandaag dus de fietsdag. En Dries die berichtte mij daarover. Hij zegt: ja, de collega's van Renza, waar hij werkt, die zijn op de fiets gekomen. Die hebben de daad bij het woord gevoegd. Nog niet in korte broek. Ja, een paar wielrenners wel, maar nog niet allemaal. Hey, tot aan 10 uur is hier een liedje van Andrew Gold, The Lonely Boy. He was

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Wel nog rijdt het langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En de N50 richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Rowenhezen en bestel maar. En daarvoor de botterschijf voor deze week. En dat is week 21. Dotan en Letten Go. Van harte welkom bij een uurtje poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes. En laat ik maar meteen met de billen bloot gaan. Vanaf 9 uur 51 heb ik een aantal appjes gekregen. Waarvan er drie te maken hebben met het programma van vandaag, tenminste met Lou FM. En eentje die heeft te maken met mijn Philadelphia-bezoekjes. Hans, mijn vaste maatje daar bij Philadelphia in Nunspeet aan de Piersonstraat. Die is aanstaande zondag jarig, wordt hij 78. En daar hebben we morgenavond een verjaardagsetentje van. Dus bij deze, daar kwam ook nog een appje over. Maar die andere appjes, ja, die hebben te maken met de Lou. En ik heb dus aan het eind van het vorige uur gezegd dat ik op de een of andere slinkse manier ook zicht had op dat mailtje wat Jeanette gisteren niet kon behandelen, maar wat haar wel is toegestuurd. Nou, dat degene die dat mailtje dus heeft geplaatst, nou ja, zo slinks was dat ook weer niet, zegt zij. Dus dat klinkt meteen weer zo, niet zo leuk. Nee, dat staat gewoon op de app die meerdere medewerkers van Lou Media kunnen zien. Dus daar heb ik dat op gelezen. Dus dat is dan ook weer goed. En degene die dus dat mailtje daarop heeft geplaatst, dat is de personal assistant van Jeanette. Zullen we het daar maar op houden? Nou, in ieder geval, en Dries die berichtte ook nog. Ja, ik heb zijn naam al een paar keer genoemd vanochtend, maar ook bij het bedrijf in Zwolle. En dat is Renza, het bedrijf waar hij werkt, daar staat vandaag ook de radio op de Lou. Nou, dat is een goede zaak, Dries. Ik dacht dat hij daar altijd op stond, maar vandaag zeker. Nou, dat is helemaal goed. En Jeanette heeft ook nog gereageerd naar aanleiding van het mailtje wat ik dus onder ogen heb gekregen. Ze zegt, ik zal hem straks, na 12 zal ik hem behandelen, maar draai ook maar vast zo dadelijk in het uurtje Poldergoud, oh nee, draai ook zo dadelijk maar een liedje voor degene die dat mailtje gestuurd heeft. Dat zal ik tussen 11 en 12 doen. Maar zo dadelijk in Poldergoud zal ik ook een Nederlandstalig liedje voor hem draaien. Dus dan is dat ook weer geregeld. Nou, dat was het appverkeer wat driftig binnenkomt, zal ik niet zeggen. Maar in ieder geval bedankt voor de appers.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.
3: Misschien is het raar als ik je vraag of je wilt blijven vannacht. Ik heb niets te vieren, er is niets speciaals. Toch wil ik graag dat je wacht.

0: Want soms ben je bang, de nacht duurt zo lang. Red je het even niet meer, schuil maar bij je knuffel weer.
1: Wolter Kroes heeft momenteel ook weer een nieuw singeltje, maar dit is nog een oudje van deze. Wolter Kroes, mag ik je knuffelbeer zijn? Ja, bij dat appverkeer was ook iemand die vroeg zich af. Heel lief. Hoe is het met de aardbeienplantjes? Nou, de aardbeienplantjes, daar gaat het goed mee. Ze hebben voldoende water gehad en ja, ze moeten nu kleuren, hè, de aardbeien. Dus nou ja, al een voorzichtig rood kleurtje komt eraan, maar nee, de komende dagen dan moet dat helemaal goed gaan. Nou, in ieder geval bedankt voor de belangstelling. Ja, dan toch nog even terug naar dat verzoekmailtje. Jeanette heeft gezegd, ik zal hem vanmiddag behandelen bij de middagmatinee. Maar draai nu ook maar vast even een plaatje voor degene die dat mailtje gestuurd heeft. Nou, en dat is de vaste plaataanvrager bij de middagmatinee, Ernst Havekamp en die komt uit Nunspeet. Nou Ernst, als je luistert, tenminste ik hoop maar dat hij luistert, want die moet ook altijd op donderdagochtend moet hij naar de markt. Ja. Dat is ook een probleem tussen aanhalingstekens voor heel veel mensen. Ja, dan ja, naar de markt. Dat moet ook gebeuren. En dan geen oortjes in, dus dan mis je wat. Nou, ik hoop dat Ernst onder het genot van een kopje koffie momenteel zit te luisteren naar Lou FM en ook naar het Muziekmuseum. Ernst, speciaal voor jou is hier Nathalie.

Boudewijn de Groot en de verdronken vlinder. En daarvoor Nathalie. Het plaatje werd speciaal gedraaid voor Ernst Havenkamp. En de naam van Ernst die hoor je straks ook bij de middagmatinee bij Jeanette. Heeft hij ook nog een verzoek mailtje naartoe gestuurd. Dus daar komt zijn naam ook weer langs. En ja, nu mocht ik een plaatje draaien op verzoek van ons hier. Ja, alle medewerkers van LoFM. Speciaal voor Ernst Havenkamp. Ernst, leuk dat je altijd zo reageert vanuit het Nunspeetse voor de programma's hier bij de Loe. Nou, speciaal voor Ernst was dit Nathalie. En vissen zijn precies als jij. Kijk even naar wat sportberichten. Want Femke Broeders loopt haar eerste 800 meter in de buitenlucht op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Die is op 16 juni en vijf dagen later staat ze aan de start van de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Broeders die maakt na jaren van succes op de 400 meter horden en 400 meter de overstap naar de 800 meter. Indoor heeft ze al een Nederlands record in bezit. En voor diegenen die denken, ja, wie is die Broeders? Ja, die Femke Broeders, nou, die kennen we voorheen als Femke Bol, maar na haar trouwpartij heet ze nu Femke Broeders Bol. Ja, gisteravond ook nog voetbal. Onder andere de Europa League en het Engelse Aston Villa heeft dat gisteren gewonnen met 0-3 van Freiburg. Nou, voor de tweede keer pakte Aston Villa gisteravond een Europese prijs. En daar moesten ze wel een poosje op wachten. Want 44 jaar na de Europa Cup 1, en dat was toen in Rotterdam, versloeg Villa nu in de Europa League finale sportclub Freiburg met duidelijke cijfers 0-3. Werd ook in Nederland gisteravond nog gevoetbald. FC Volendam ging op bezoek in Tilburg bij Willem II. En FC Volendam is de finale van de play-offs om een plek in de eredivisie uitstekend gestart. De Noord-Hollanders profiteerden optimaal van twee persoonlijke fouten van Willem II. Onder andere een uitschieter van Nick Dodeman beperkte de Brabantse schade en houdt de kansen op een eredivisieplek levend. Nou ja, FC Volendam won gisteravond dus in Tilburg met 2-1. En de return is aanstaande zaterdagavond in Volendam. En het gaat dus voor Volendam om behoud, oftewel blijven in de eredivisie. En voor Willem II eventueel promoveren vanuit de keukenkampioendivisie naar de eredivisie. Dus nogmaals, Volendam begint aanstaande zaterdagavond met een 2-1 voorsprong.

Connie van der Bos en oma Arie. Ja, eerder vanochtend al een verzoekplaatje voor Ernst. En ja, als ik één keer met verzoekplaatjes bezig ben, dan kan ik eigenlijk niet stoppen. Nou ja, laat ik maar gewoon zeggen, er komen er nog meer aan. Dus gewoon blijven luisteren. Hè? En gisteren heb ik al verteld, de man van de column, Arnold Bergmans heb ik het dan over. Die ligt momenteel in de lappenmand of... Misschien zit hij wel in de lappenmand, maar hij heeft wat klachten die niet al te prettig zijn. En die hij gewoon tegen mij heel eerlijk zei. Ja, die pijn die ik heb, die wens je een ander niet toe. Nou, kijk eens aan. En ik hoop dan met een muzikaal arbeidsvitamintje dat het allemaal wat beter gaat. En dat het allemaal een beetje vol te houden is. Zal ongetwijfeld. Nou, speciaal voor Arnold. Ja, het is een oude Hagenees, verhuisd naar de Veluwe. Maar het Haagse, dat blijft er nog in zitten. Speciaal voor jou.

Harry Klorkenstein, speciaal voor Arnold. En ja, wat ik bij onze DSV sportvoetbalverslaggever Geert Hartold wel eens zegt, dat Geert oranje-zwart bloed heeft. Nou, deze Arnold, waar ik dit liedje van Harry Klorkenstein voor draaide, ja, die heeft groen-geel bloed, heeft hij. ADO-bloed, dus vandaar. Nou weet ik niet of je beter oranje-zwart bloed kunt hebben. Dat gaat meer richting het rode dan het groen-gele van ADO. Maar ach, het zijn allemaal maar bijzaken. Harry Klorkenstein en nogmaals van harte beterschap Arnolds. OO Den Haag was speciaal voor hem. Dan, ja, komend weekend weer Formule 1. Max Verstappen, vorig weekend de 24 uur van de Nürburgring. En komend weekend dan rijdt hij de Grand Prix van Canada. In Montreal staat er opnieuw een sprintrace op het programma. Net als 3 weken geleden in Miami. Toen, weten we het nog, won WK-leider Kimi Antonelli zijn 3e wedstrijd op rij. Nou, dan komend weekend de Grand Prix van Canada. Die start 2 uur later dan gewoonlijk om een clash met de Indy 500 op diezelfde dag te voorkomen. Nou weet ik niet of ze bang zijn dat er bij die Indy 500 autoracewedstrijd soms wat auto's wat langer of wat langzamer gaan rijden en wat langer over de wedstrijd doen. En dat ze dan bang zijn dat ze die in gaan halen of dat er iets anders is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ze starten daar in Canada wat later. Nou, vrije training aanstaande vrijdag om 6:30. En dan heb ik het over Nederlandse tijden. 6:30 s'avonds en de sprintkwalificatie vrijdagavond om 10:30. Dan de sprintrace zelf, zaterdag om 6:00. En de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag, aanstaande zaterdagavond om 10:00. En de race zelf eveneens om 10:00 en dan op zondagavond.

De deurzakkers en de feestmedley of de kermis medley, zoals ze het zelf noemen. Je luistert naar Lou FM, middelste uurtje van het Muziekmuseum. Uurtje verstaanbare liedjes, ook wat verzoekplaatjes. En ja, het is alweer, ik weet het, een week of wat geleden dat ik een plaatje draaide voor Gijsje in Hulshorst. Nou Gijsje, daar komt u weer, Hendrik Wijngaarden.

Wijngaarden, geloof, hoop en liefde. Ja, ik weet het, komt regelmatig langs. Speciaal voor Gijsje Franke in Hulsas. En natuurlijk ook voor Gerrit. Oh, ik zou het bijna vergeten. Een plaat voor de familie Hofmeijer. Ik had gisterochtend Gerrit, of Gert zoals je wilt, hier op bezoek in de studio. En die had wat lekkers bij hem. Nou, we zijn er inmiddels aan begonnen. En heerlijk, complimentjes voor mevrouw Hofmeijer. En speciaal voor hun tweetjes. René Vroger samen met Welen en hoe de liefde gaat.

René Vroger samen met Welen, speciaal voor de familie Hofmeijer, inderdaad, Vaarbekerweg. En Gart, die was in de studio, hebben we het ook nog eventjes over de tuin gehad. En ja, daar ging dit liedje ook nog een klein beetje over, hè. Hoewel, wij hadden het over de moestuin. En René en Welen, die zingen over het gazon, wat het gras bij de buren, altijd groener. Nou, ik heb al eens een keer eerder, toen ik dit liedje draaide, gezegd, nou, daar hoef ik niet naar te kijken, want bij mij, bij de buren, is het gras al heel gauw groener. Want bij mij is het, ondanks alle regen van de laatste tijd, nog steeds heel erg geel. Nou, nogmaals, familie Hofmeijer, heerlijk. We zijn eraan begonnen en we hebben ook nog wat voor de komende dagen. Hoe de liefde gaat was speciaal voor hun. Belinda Kinnaar, oh ja, ze komt eraan en zeg me toch waarom.

0: Dekkenaar, zeg me toch waarom, brengt ons bij het eind van deze donderdageditie van het uurtje Poldergoud. De liefhebbers van het Nederlandse lied, ja, die moeten weer wachten tot verschillende programma's hier bij LoFM, waar zo af en toe Nederlandse liedjes langskomen. Nou, hoewel vanmiddag, de non-stop Nederlandse Oranje Top 30, niks mis mee. En natuurlijk bij Dries ook altijd het Hollandse kwartiertje en op de vrijdagavond de hits met 8. Voldoende verstaanbare liedjes, voldoende Nederlandstalige klanken. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf. En dan spreken we elkaar voor het laatste uurtje van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

George Baker en de Selection Dear Anne. En daarvoor, zoals je dat van ons gewend bent, de botterschijf voor deze week. Dood dan en letten go. Het is 10:45. Van harte welkom bij het laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook nog van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee met Jeanette. En ja, ik heb geen ander bericht ontvangen, dus ik denk dat ze straks technisch gezelschap heeft van Pascal. Zo dadelijk dus de middagmatinee. Maar nu nog tot aan 12:00 het Muziekmuseum. Ja, in het journaal van 11:00 hoorden we het ook alweer, net als een aantal andere keren vanochtend, de toestanden rond de Napel. En in de krant van vandaag ook een verhaal over Oekraïners, want het grootste deel van de Oekraïners wil in ons land blijven en ze willen een paspoort en een permanent verblijf. Oftewel, ze willen blijven, want ze zijn helemaal niet bezig met terugkeer. Dat over de Oekraïners, dan ook in de krant van vandaag. Berichten over het Hanta-virus. Ja, hoe ernstig dat Hanta-virus is. Ja, ik denk behoorlijk ernstig als we tenminste, nou ja, de overleden personen daarover de berichtgeving gehoord hebben. Er zijn ook mensen die denken, oh, dat Hanta-virus, ach, niks aan de Hanta. Het valt allemaal wel mee met dat Hanta-virus. Ja, nogmaals, niks aan de Hanta. Nou, dan hebben we ook nog het naderende WK voetbal in de Verenigde Staten. En de VS frustreert de komst van WK-supporters. Want veel nationale WK-teams hoeven in de VS niet te rekenen op steun van een grote supporterschare uit eigen land. Iraniërs komen Amerika sowieso niet in. En ook veel Afrikaanse supporters kunnen een WK-bezoek vergeten. En dan hebben we het over onder andere Kaapverdië, Haiti, de Ivoorkust, Senegal en zoals ik net ook al zei, Iran. Dus hoe dat op het laatste moment allemaal misschien nog geregeld gaat worden, dat ze dan wel binnen mogen, dat weet ik niet. Maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat veel supporters van de genoemde landen daar in de Verenigde Staten aanwezig mogen zijn met bij hun landenteam. Ja, eerder vanochtend hadden we het al over het verzoek mailtje, wat bij de middagmatinee is binnengekomen. Dat wordt straks behandeld. Maar Jeanette berichtte mij daar ook eventjes over. Draai maar speciaal een plaatje voor Ernst. Namens ons dus, Ernst Havenkamp. Ja, ik hoop toch nog steeds dat je bij de radio bent. En zet hem maar eventjes harder, want deze is speciaal voor jou. MUZIEK

0: Martino en Volare en daarvoor ABBA met Thank You for the Music, speciaal voor Ernst. Dus Ernst, ja, namens de collega's bedankt voor de muziekjes die jij voor ons aanvraagt. En Ernst's naam die komt straks bij de middagmartinee ook nog weer langs, dus gewoon blijven luisteren. Ja, laten we eerst maar even naar de verkeersperikelen van vanochtend kijken, want betonblokken op de A28 bij het knooppunt Hattemerbroek zorgde vanochtend voor flinke files op de wegen in en rondom Zwolle. Zo stond er tussen Staphorst en Hattemerbroek vanochtend een file van 16 kilometer. Rijkswaterstaat meldde eerder op de ochtend dat ze een rijstrook sloot op het knooppunt Hattemerbroek om de betonblokken op te ruimen. Een bergingsvoertuig was snel op de locatie om de betonblokken op te ruimen en daardoor kon de weg weer helemaal open. Maar ja, toen stond het verkeer intussen al wel vast. Ook op andere snelwegen hier richting Zwolle slipte het dicht. De langste file vormde zich op de A28 tussen Staphorst en Zwolle. 16 kilometer met stilstaand verkeer en verder liep het verkeer vast op de A28 tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En daar stond ruim 7 kilometer vanochtend. Ja, beetje vreemd verhaal. Betonblokken langs de kant van de weg. En niemand die heeft aangifte gedaan dat die betonblokken kwijt is of überhaupt verloren of wat dan ook. Nou, ongetwijfeld zullen ze van een vrachtwagen vandaan gekomen zijn. Staat ook niet bij hoe groot die betonblokken waren. Dus misschien ook wel van een klein aanhangertje. Maar nee, het zullen behoorlijke blokken geweest zijn. Omdat ze echt met een grote kraanwagen moesten worden opgeruimd. Dus vreemd verhaal, maar tot nu toe heeft nog niemand aangifte gedaan van vermissing.
1: Dit

Smokey Robinson en de Miracles en de Tears of a Clown. Oh, ik ben het helemaal vergeten vanochtend in het Hollandse uurtje een plaatje te draaien voor de tante van Ada. Want ja, daar draai ik meestal een liedje voor als ik weer een appje krijg van Ada. En om misverstanden te voorkomen, dat zijn allemaal zakelijke appjes hoor. Dus niet dat zij gewoon allemaal privé dingetjes naar mij stuurt. Nee, het zijn zakelijke dingetjes. Dus tante van Ada, maak je geen zorgen. Nou, speciaal voor jou. Oh nee, laat ik maar zeggen, speciaal voor u. De tante van Ada is hier een plaatje van Smokey.

Smokey, ja ja, inderdaad, voor de tante van Ada. En ik zei het al, naar aanleiding van het appje wat ik van Ada kreeg. En dan denk ik ook altijd ineens weer aan de tante van Ada. Nou, speciaal voor u was deze van Smokey, Living Next Door to Alice. Droog met wolken en zon. En dan heb ik het over het weerbericht. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag, dan breekt de zon vaker door. Blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het maximaal 17 graden in de kop van Noord-Holland tot hier in de buurt.

0: braf. Maar nog niet al te veel, want dan is het een fractie koeler. En zoals Dries vanochtend al vertelde, er komen 3 weertienen aan. Zowel morgen, vrijdag, als overmorgen, zaterdag en ook zondag weer cijfers 10.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Ferrari en Sweet Love. En ja, daarvoor, daar waren ze weer, de Cats met Let's Dance. Laten we het dus over het voetbal van aanstaande zaterdag gaan hebben. Geert die heeft gisteren ook al verteld, Geert Huitholtz, dat DSV voorlopig eventjes rust heeft. Oefenen of trainen of gewoon even kalm aan doen. Maar die hoeven pas op 6 juni weer het voetbalveld op, maar de SV Het Harde die speelt aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd van de competitie tegen Groen-Wit 62. En die wedstrijd die wordt gespeeld op Sportpark De Maten in Apeldoorn en begint om 2:30 onder leiding van scheidsrechter De Vries. Nou, Sportpark De Maten, ik weet niet hoe het daar momenteel met de stemming is, maar die wijk daar in Apeldoorn, daar zijn juist ook de AZC-protesten. Nou, daar zal het Harde waarschijnlijk geen last van hebben. Voor beide ploegen, zowel SV Het Harde als Groen-Wit 62, staat er nog heel veel op het spel. Voor de SV Het Harde is de kans op directe handhaving in de derde klasse en vrijwel verkeken. Daarvoor zou niet alleen gewonnen moeten worden, maar is ook afhankelijk van het resultaat van Heerde en een groot doelsaldoverschil is dan nodig. Na de 1-4 nederlaag afgelopen zaterdag tegen AGOVV lijkt de nacompetitie onafwendbaar voor de SV Het Harde. Wel kan de ploeg nog strijden om een betere eindklassering, wat dan weer bepalend is voor thuis- of uitvoordeel in de nacompetitie. Groen-Wit, ja, hetzelfde laken en pak, die vecht eveneens voor lijfsbehoud. De ploeg staat momenteel 11e en wil de nacompetitie juist ontlopen. Thuis presteert Groen-Wit sterk met 7 wedstrijden zonder nederlaag. Dus het Harde kan de borst nat maken. De ploeg, Groen-Wit dus, kreeg bovendien relatief weinig doelpunten tegen, maar scoort zelf ook moeizaam. Spits Sybren Mulder is met 13 treffers de gevaarlijkste man. In de onderlinge historie zijn de ploegen sinds 1975 5 keer tegen elkaar uitgekomen met een lichte voorsprong voor Groen-Wit. De laatste ontmoeting eindigde in 0-4 voor het Harde. Voor beide teams staat dus nog heel veel op het spel in een belangrijke seizoensafsluiter. Nou, mensen die daar als fan van de SV Het Harde eventueel heen willen, Sportpark De Maten, aanstaande zaterdagmiddag, de wedstrijd Groen-Wit tegen SV Het Harde. En die wedstrijd die begint om 3:00.

0: Bonnie Tyler, it's a hard act. Ja, kort geleden kwam er ineens bericht over Bonnie Tyler naar buiten dat ze hartproblemen had. Nou, ja, dit was een vooruitziende blik uit de jaren 70 van deze Bonnie Tyler. Want toen zong ze er al over, it's a hard act, hoe het momenteel met haar is. Ja, dan hoor je ineens niks meer daarvan. Dat is dan altijd het probleem. Daarvoor hadden we ook nog de classics met Sunshine Baby. Ja, in de krant van vandaag ook nieuws over huizenprijzen in Elburg die naar recordhoogte stijgen. Want de meeste kopers van een huis in Elburg die moeten boven de vraagprijs bieden. Ook nieuws over het BP-tankstation hier iets verderop in de straat naast de supermarkt. Want het BP-tankstation ging plat en toen kwam er, dubbele punt, niks. Nou, in de krant van vandaag, dit is waarom. Aad had het gisteren in Studio Elburg daar ook al over en het verhaal dus nu in de krant. Wat er ook in de krant staat is nieuws over de Pinksterconferentie opwekking, want vanaf vandaag, donderdag 21 mei tot tweede Pinksterdag maandag 25 mei vindt namelijk de Pinksterconferentie plaats bij Walibi Holland in Biddinghuizen. Dit jaarlijks evenement trekt tienduizenden bezoekers en zorgt voor extra verkeersdrukte op de wegen rondom het park. Met name vandaag, donderdag, maar ook morgen vrijdag en ook maandag wordt veel aankomend en vertrekkend verkeer verwacht. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen en drukte om. En nu komt er een aantal cijfers, komen er langs, van de verschillende wegen. Nou, misschien weet jij het onderscheid wel tussen die verschillende wegen en de bijbehorende cijfers. Maar drukte en vertragingen op de N302, de N305, de N306, de N309, de N708 en de N709. Nou, alle aanvoerwegen richting dus Walibi Holland voor die Pinksterconferentie. Nou, wie in deze periode vanaf vandaag tot en met maandag in de omgeving reist, doet er goed aan de rit vooraf te plannen, op tijd te vertrekken en vooral ook heel belangrijk de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

The Walkers and There Is No More Corn on the Barrasso. Nog een laatste berichtje over de avondwandelvierdaagse. Want de deelnemers aan de Vierdaagse in Dorenspijk konden gisteravond genieten van droge omstandigheden tijdens de wandeltocht die ging richting de Hoge Enk. In tegenstelling tot de voorgaande avond bleef de paraplu dit keer overbodig. Onze Lou Media fotograaf André Tervelde zocht onderweg ook de wandelaars op van de 10 kilometer. En dat werd volgens hem zichtbaar gewaardeerd door de deelnemers. De route van de langere afstand voerde onder meer over de Lageweg, de Oude Molenweg, de Knibbelweg en de Veldweg. Nou, je kunt op Lou Media, de website van loumedia.nl, kun je dat verhaaltje lezen en ook de bijbehorende fotoreportage van André Tervelde. Nou, nog heel kort eventjes over de foto's. Lammert, onze penningmeester, is ook een gediplomeerd wandelaar en die liep nog niet zo lang geleden. Liep hij met een wandelmaatje mee, ook bij die Vierdaagse van Dorenspijk of de Vierdaagse van Elburg, dat weet ik niet. Maar Lammert die loopt altijd de langste afstand en toen stonden ze in het buitengebied en daar stond ook de fotograaf Eddie Bossenbroek van NWV Foto's. En Eddie die zegt, jongens, ik ben blij dat ik jullie zie, want ik sta hier al een hele tijd, ik zie helemaal niks. Ja, en toen zei Lammert, ja, dat klopt ook wel, want wij zijn de twee enige deelnemers van die langste afstand. Nou, in ieder geval, Eddie had dus een poosje rust gehad. Goed, dit was het wat betreft het Muziekmuseum voor deze donderdag. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer volgende week na het Pinksterweekend op dinsdag. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En eerder vanochtend vertelde ik dat Jeanette gezelschap had van technicus Pascal. Maar daar zat ik mis mee. Maar ze heeft technische ondersteuning van Nick. Dus zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette en Nick. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie bij afrit bij knooppunt Hoevelaken viel op de A28 Zwolle Amersfoort. Een file van 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt namelijk met 1 rijstrook minder te maken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Wat word je hier vrolijk van? John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Ja, heerlijke muziek erbij, heerlijk weer. We hebben eindelijk het slechte weer achter ons gelaten. En we gaan nu naar op en top zomerdagen. En daar hoort dit soort muziek bij. Maar dood dan is ook niks mee, hoor. Mis mee, hoor, met Let It Go. Dat is de bottenschijf van deze week. En dan hebben we het over week 21. Inmiddels is het 11 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM, Middagmatinee, met Jeanette Broijel.
0: En dat ben ik, en ik heet je inderdaad ook namens Nick van harte welkom tot 2 uur vanmiddag bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Nou, je kent het recept, ik houd je op de hoogte van het nieuws en uiteraard veel muziek. En wat betreft het nieuws, we vliegen de hele wereld over, hoor. We gaan naar Afrika, we gaan naar Amerika, we gaan naar Israël, we gaan naar Frankrijk. We blijven ook een beetje in ons eigen land, dat beloof ik je. We hebben straks nog een verzoekje te gaan. Je hebt het allemaal gehoord bij Bart uitgebreid van Ernst Havenkamp. Gaan we ook draaien in dit uur. Kortom, we hebben genoeg te doen. Dus laten we maar gelijk van start gaan met weer een zomerse plaat. The Service Windsurfing.

Ja, het is heel apart. Hè? De muziek dan heel anders klinkt als we het buiten hebben zoals het nu is. Ja, en dan in de winter dan is het allemaal wat donkerder. En zomers dan wordt het gewoon lekker vrolijk. Ik moet het ook niet vergeten om de mannen voor mij te bedanken voor de vrolijke uren die zij dan weer hebben gemaakt. En dan heb ik het natuurlijk over Dries Smit en Bart van Dijk. Nou, ik ga mijn best doen om het zo vrolijk mogelijk te doen. Net als zij dat gedaan hebben hier op Lou FM. Nou, er is al heel veel lekkere muziek voorbij gekomen. Nederlands, Engels, van alles wat. En dat gaan wij ook gewoon weer herhalen in deze uitzending. Maar dan wel met totaal andere muziek. Hè? Want anders wordt het wel een saaie bende. Ja, er zijn getuigen gevraagd. En wel van een overval op donderdag 14 mei rond 11:15. Want toen vond op de A28 bij Wezep bij een tankstation een overval plaats op een medewerker. De dader bedreigde deze medewerker en ging er vandoor met geldbedrag en sloffen sigaretten. Mogelijk heeft de overvaller gebruik gemaakt van een kleine personenauto met een donkere motorkap, dak en achterklep. De auto heeft zilverkleurige zijkanten. Deze auto reed via de Rambonnetweg richting de Zuiderzeestraatweg. Nou, heb je misschien iets gezien dat kan helpen in het onderzoek? Dan komt de politie natuurlijk graag met je in contact. Het gaat dus over een overval op donderdag 14 mei aan de A28 bij Wezep. En dan gaat het om het tankstation. En daar vond dus een overval plaats op een medewerker. Ja, ik zeg altijd, wil je centen verdienen, dan moet je gaan werken. Zo simpel is het. Ja, en dit is berouw komt naar de zonde. Want een Almeerder van 26 is veroordeeld tot een celstraf van 5 maanden... en een taakstraf van 180 uur. En dit krijgt hij voor het plegen van meerdere straatroven en een auto-inbraak. De man heeft de gevangenis al uitgezeten, de gevangenisstraf uiteraard. De Almeerder pleegde de misdrijven om aan geld voor cocaïne te komen. Zo erkende hij 2 weken geleden in de rechtbank. Dat geld probeerde hij eerst bij zijn ouders los te peuteren, maar dat mislukte nogal eens en terecht. En dus ging S op zoek naar andere manieren om aan poen te komen. Bij vrouwen die hij op straat tegenkwam, wist hij toch het een en ander te ontfutselen, waardoor hij weer wat cocaïne kon scoren. Hoe deed hij dat? Nou, hij ging met zijn scooter langs de vrouwen rijden, waarna hij hun diverse spullen afhandig maakte. Het besef is er nu wel dat het niet normaal is, zei hij tijdens de rechtszaak. Toen niet. Hij was onder invloed. Ja, zo kun je alles wat je gedaan hebt wel afwenden om de überhaupt alles wat je hebt gebruikt, maar je blijft toch zelf verantwoordelijk. En het is niet de drug die je doet. Weet je wat? Verantwoordelijkheid voor muziek, dat is veel betere stappen die je nemen kunt. Dat deed ook Starship met We Built This City.

Ja, heerlijk. En als je altijd al wil trommelen, dan kan je dat heerlijk op dit nummer doen. Gewoon op tafel en dan een beetje de melodie proberen mee te pakken. Nou, in Nederland hoorden we ook het meest gruwelijke verhalen. Hè, als het gaat om jonge kinderen die bijvoorbeeld mishandeld worden door beide of één ouder. Nou, vaak zijn ze al onder de loep van de kinderbescherming. Dan gaat het toch alsnog fout. Nou, deze kinderen waar ik het nu over ga hebben zijn niet mishandeld. Maar ja, dit is toch ook wel een vorm daarvan hoor. Want twee jonge kinderen die zijn gisteravond alleen aangetroffen langs een afgelegen landweg in Portugal. De Franse broertjes vertelden de politie dat hun moeder en stiefvader hun alleen in het bos hadden achtergelaten met hun ogen afgedekt. Een man vond de huilende jongens nabij het dorp Montenovo do Sul, ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. Hij zag de kinderen rond 7 uur in zijn achteruitkijkspiegel langs de weg lopen. Hij vertelde aan Noticias dat hij de kinderen die geen identiteitsbewijzen bij zich hadden naar de politie bracht. Nou, de man die de kinderen vond vertelde dat de ouders de kinderen onder het voorwendsel van een spelletje hadden achtergelaten. Ze moesten in het bos op zoek gaan naar speelgoed. Toen de kinderen de blinddoeken afdeden, waren, je raad het al, hun ouders verdwenen. Nou, toen hij zag, de man dus die ze gevonden had, dat de kinderen rugzakken bij zich hadden die aardig gevuld was met onder andere sets schoon. Gewone kleren, koekjes, fruit en een fles water. Daar hebben ze dan nog wel voor gezorgd. Wist hij al hoe laat het was en dat deze kinderen dus achtergelaten zijn. Nou, de ouders zijn wel door de politie geïdentificeerd, maar nog niet gevonden. Het oudste kind trouwens, die zou zijn moeder hebben herkend op een foto die de politie aan hem liet zien. Wacht even, dan is die moeder dus ook al bekend bij de politie. Dus dan weet je wel ongeveer om wat voor soort volk het gaat. En het zal hier gebeuren. Ja, je leest het heel vaak op Facebook, hè? Maar Facebook is de koning van het nepnieuws. Dus dat nemen we al sowieso niet meer serieus. Maar ook heel veel bijvoorbeeld bekende Nederlanders, maar ook buitenlandse artiesten en acteurs die dan gewoon doodverklaard worden, terwijl het niet zo is. Nou, dat gebeurde ook in Engeland, want een Britse radiozender die heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Radio Caroline meldt in een bericht op social media dat een computerfout in de studio de oorzaak is van de vergissing. Station manager Peter Moore schrijft op Facebook, toch weer Facebook, dat door een nog onbekende fout de Death of a Monarch procedure per ongeluk werd gestart. Dat is een systeem dat in werking treedt als een vorst komt te overlijden. Door die procedure wordt een automatisch bericht ingestart met de boodschap dat koning Charles is overleden. Geen nood, niet verdrietig worden. De 77-jarige Charles is nog springlevend. Ja, het zal je gebeuren dat je dit soort dingen overkomt. Als radiostation word je ook echt niet vrolijk. Gelukkig hebben wij niet van die geautomatiseerde systemen die dat dus automatisch overnemen. We hebben wel mooie muziek in de systemen staan. Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen.

Ja, hij mag wel uit 1972 komen, maar is niet kapot te krijgen hoor. Helaas maakt hij geen nieuwe muziek meer, maar datgene wat er is, is gewoon al fantastisch. Ja, en Ernst, opgelet, want ik heb eindelijk aandacht voor je, want gisteren was ik er natuurlijk niet. En ik heb beloofd hem vandaag te draaien. Bart zei het ook al in zijn uitzending meerdere malen, dus dat gaan we ook onmiddellijk goed maken. Want Ernst die had een plaat aangevraagd, eigenlijk voor gisteren, maar dat doen we dus nu. En dat was van Piet Veerman met Green Green Grass of Home. Past uitstekend trouwens bij de dag als vandaag. Nou, de plaat is bestemd voor jullie, alle luisteraars dus van Lou Media. En de plaat is bestemd voor Bart van Dijk en Egbert Bos. Nou, Ernst, hij is natuurlijk ook van jou, hè, want je vraagt ook aan wat je zelf een beetje lekker vindt in het gehoor. Dus ik zou stellen, zet hem lekker hard en geniet van Green Green Grass of Home, Piet Veerman.

Ja, heerlijk. Speciaal dus voor jullie als luisteraar, Bart van Dijk en Egbert Bos. En natuurlijk ook voor iedereen die werkzaam is hier bij Loe Media. Dat maak ik er maar van. En inmiddels is het dan ook 2 minuten over 1:30 geworden. En dat betekent automatisch dat we dan de lunch weer gaan openen. Nou, ik stel me voor dat je je boterhammetje lekker op de vuist pakt. En dan heerlijk buiten opknabbelt. Kan ik me zo voorstellen. Hè? Ik bedoel, sommigen hebben de mogelijkheid niet. Ja, dan houdt dat gewoon op. En misschien heb je al gegeten. Dan hoop ik natuurlijk dat het lekker gesmaakt heeft. Dat je er echt van genoten hebt. Want daar doe je natuurlijk voor. Niet alleen maar omdat het gezond is. En als je straks pas gaat eten. Of nu al wat lekkers in je hand hebt. Of op het bordje voor je. Dan ook voor jullie eet smakelijk. En geniet even van het rustpuntje van deze donderdag. Het is alweer de 21ste mei. Doe dat lekker buiten als de kans is. En anders voor een open raam of zo. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat betekent ook dat we 3 platen achter elkaar draaien. En je weet het, ze hebben allemaal iets gemeen dat ze net iets langer zijn als de gemiddelde plaat die gedraaid wordt. Alhoewel, voor mijn uitzending geldt dat niet. Want het kan ook het volgende uur zo weer voorbij komen. Maar we beginnen dit keer met de Golden Earring. Gewoon uit eigen land. En When the Lady Smiles. Oh nee, we beginnen. Nee. Dit is mijn fout. Ik heb niet opgelet. Want Robert Plant staat nog klaar met Big Lock. En daarna Golden Earring, When the Lady Smiles. Dus hij komt wel.

Ja, de jaartjes gaan tellen voor Phil Collins en In The Air Tonight. Dat was de afsluiter van dit lunchblokje van de donderdag. Dinsdag dan hebben we natuurlijk weer een hele nieuwe hier op Blue FM tussen 12 en 2. En vanmiddag, dat is wel vanmiddag natuurlijk, maar goed, we zitten al in de middag. Dus een beetje een onnodige toevoeging. Maar tussen 1 en 2 hebben we nogmaals een blokje van 3. Gewoon omdat het kan. Kijken we eens op de klok en dan zien we dat inmiddels 10 minuten voor 1 is. Gaan we nog eens kijken wat het nieuws te bieden heeft. Nou, ik had het er al over, hè, wat allemaal tegen kinderen gedaan wordt en uitgehaald wordt. Het is te verschrikkelijk voor woorden. Nou, dit ook weer, want het Openbaar Ministerie heeft inmiddels bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd in de omvangrijke zedenzaak. Dit tegen oud-volleyballer Raymond M. van 35. Dat heeft het OM gezegd in een inleidende zitting tegen de voormalig topsporter. De man wordt verdacht van meerdere ernstige seksuele misdrijven tegen minderjarigen. Zo zou hij op 1 juni 2024 in Hoogkerk ontucht hebben gepleegd met een 10-jarig slachtoffer. Daarnaast verdenkt het OM hem ervan dat hij tussen juli 2019 en juni 2024 kinderpornografisch materiaal heeft gemaakt en laten maken en in bezit heeft gehad. Ook wordt hij verdacht van zogeheten sekschatting met een 9-jarig slachtoffer in de periode van eind september tot half oktober 2025. Vrij recent nog dus. De 60 geïdentificeerde slachtoffers komen voort uit een selectie van ongeveer 150 chats die de verdachte had met kinderen. In die 150 chats is volgens het OM kinderpornografisch materiaal gedeeld. Ja, als ik rechter was, dan wist ik het wel. Dan was het hakkie-takkie, wegzakkie. Maar dat mag natuurlijk niet hier in Nederland. Maar dat ze hem hard aan moeten pakken, dat is dus wel een vraag. Nou, gaan we nog eens even heel snel verder kijken. De Amerikaanse toezichthouder op de markt voor de derivaten heeft een onderzoek ingesteld naar een golf aan verdachte olietransacties met een totale waarde van ruim $800 miljoen. Vlak voordat de Amerikaanse president Trump via zijn eigen platform op 23 maart de voorgenomen aanval op energieinfrastructuur in Iran uitstelde. De bekendmaking van Trump om de Iran-oorlog niet verder te escaleren gaf de aanzet tot een forse afkoeling van de olieprijzen. Handelaren die daarop hadden gespeculeerd verdiende fors met oliefutures die ze de dag kochten en toen weer doorverkochten. Nou, vaak is het ook de familie van Trump zelf. Dus ja, dat het handelen is met voorkennis, dat staat al bijna vast. Doen ze er wat aan? Het is de president, dus dat betwijfel ik dus dik. Even kijken wat we nog voor het nieuws van 1 uur hebben. Nou, deze is lekker. Seal, Kiss from a Rose.

Dat waren de laatste klanken. Ja, ik heb een heleboel rechtbanknieuws, geloof ik, als ik het zo voor me zie. Maar het OM die heeft vandaag in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 31-jarige Epco F. uit Assen. En wel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote Ida. Ging het om een soort van levensverzekering? Nee, zeker niet. Hij vermoordde haar omdat zij geen seks meer wilde. En hij dus wel. Nou ja, of je daar nou iemand voor moet vermoorden, dan weet je zeker dat het dus nooit meer voorkomt. Nou, als die 10 jaar gegeven wordt, dan is Epco inmiddels 91 jaar voordat hij de gevangenis mag verlaten, als hij hem überhaupt lopend verlaat. Maar goed, of je nou 81 bent of 21, een straf ontloop je dus niet. Nou, we zijn aan het gaan voor het nieuws van 1 uur. En dat doen we met een stukje van de Beatles, Babies in Black. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, als je niet op de computer drukt om richting studio te gaan, dan speelt hij gewoon door als het gaat om muziek. Maar deze starten we zo meteen absoluut nog in, want het zou jammer zijn als we die niet draaien. Het is inmiddels 12 minuten over 1. Ik heet je van harte welkom terug, ook namens Nick, bij Middagmatinee tot 2 hier op Loop FM. Ja, ik ben ook een beetje in de gaten aan het houden wat de rechter voor uitspraak doet in de zaak Ines Wesky. Ze is er zelf niet bij. Op dit moment wordt de hele zaak een beetje besproken. En zometeen zal daar een uitspraak komen die we natuurlijk met jou gaan delen. Tot die tijd eerst weer heerlijke muziek. En je hoort hem al. Hij heeft zichzelf al verraden. Talk, talk, that's a shame.

Ja, talk, talk. Heerlijk om altijd even weer terug te beluisteren. Ja, mooi nieuws vanuit het Orgelmuseum. Want Adriaan Hogendoorn is de nieuwe bestuursvoorzitter van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Hij volgt Gerrit Wijnen op. Wijnen stopt om gezondheidsredenen bijna 6 jaar als voorzitter. Onder zijn leiding zet het museum stappen in verdere professionalisering. En ook kwam het museum goed door de coronajaren heen. Nou, Hogendoorn heeft al van alles gedaan. Hij was eerder burgemeester van Oldebroek en Midden-Groningen. En hij werkt al jaren als gemeentesecretaris. Daarnaast was hij actief binnen het GPV en de ChristenUnie. Dus wat dat betreft weet hij wel van wanten. Nou, ik had het net ook over de rechtspraak over Ines Wesky. Dat is op dit moment gaande. Nou, is om 1 uur begonnen. Kan ongeveer een uurtje duren. Dus ik hoop dat we het nog meekrijgen hier in de middaguitzending van Lou FM. En Israël, ja, ik moet zeggen, die beelden vond ik verschrikkelijk hoor. Maar die laat vandaag de opgepakte activisten van de Global Simund Flotilla, die onderweg naar Gaza werden tegengehouden, opgepakt vrij. Er zijn 6 Nederlanders deel van de groep. Ze worden nog vandaag met een vliegtuig naar Turkije gebracht. Dat melden mensen die betrokken zijn bij de organisatie Global Simund Flotilla aan RTL Nieuws. Vanochtend ontvingen de familieleden van de Flotilla deelnemers en Global Simund Flotilla Nederland het bericht van Buitenlandse Zaken dat Turkije 3 vluchten heeft gecharterd. Zo schrijft de organisatie in een bericht. Er zijn ook wat journalisten in de groep die verslag deden dus van dit hele gebeuren, deze hele reis. Nou, die zijn ook opgepakt. Het waren Gijs Sanders en Diederik Groenewoud. Nou, de manier waarop zij werden ontvangen in Israël was werkelijk verschrikkelijk. Werden ze al in internationale wateren werden ze geënterd, wat sowieso al tegen de regels is. En dan werden ze eigenlijk ook nog als beesten mishandeld. En dat door ministers vanuit Israël. Nou, iedereen spreekt de schande van, dat wel. Maar tegenwoordig zijn we zover dat we grote woorden gebruiken, maar weinig daden toepassen. Dus dat schiet ook allemaal niet echt op. Eigenlijk moet je gewoon strak aanpakken, hard aanpakken. Maar dat schijnen ze dus blijkbaar niet te durven. En de archeoloog die woensdagavond werd aangehouden voor het achterhouden van mogelijke botresten van de Franse musketier is diezelfde avond weer vrijgelaten. De man blijft verdachte in het strafrechtelijk onderzoek dat rond hem is opgestart. Zo zegt een woordvoerster van het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. In Limburgs media zei archeoloog Wim Dijkma dat hij thuis werd aangehouden. Nou, in de vreemde gang van zaken, dat vond hij dan zelf ook. Hij is dus vrijgelaten, maar blijft waarschijnlijk nog wel verdachte. En wie weet zal hij daar het woordje nog over moeten doen. En tot slot, Andrew Windsor van 66. Ja, we weten allemaal wie het is. Is voor het eerst gezien tijdens zijn arrestaties in februari. De voormalige prins werd door een fotograaf vastgelegd terwijl hij zijn honden uitliet. Zo meldde Britse media. Nou, onder andere de Telegraph die publiceerde een foto waarop Andrew van ver is vastgelegd. Beeld werd gemaakt in de buurt van zijn nieuwe woning op het landgoed Sandringham in Norfolk. En Andrew die werd half februari gearresteerd in een onderzoek naar een ambtsmisdrijf. Sinds zijn vrijlating diezelfde avond werd hij niet meer in het openbaar gezien. De broer van koning Charles werd destijds gefotografeerd terwijl hij zich probeerde te verbergen voor de camera's op de achterbank van een auto. Nou, hij is nu wel prins af, hè? Hij is een beetje verstoten door zijn familie. Maar ik vraag me af dat als je dan niet als prins geboren zou zijn, of je dan ook zo gauw vrij had gelaten geworden. Maar ja, goed, dat is een vraag die nooit beantwoord gaat worden. Kijk ik Nick even aan. En hij schrikt. Huh? Ik, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, we gaan hem doen. Tony, hier komt hij. In ieder geval Nancy Sinatra. En de andere naam ben ik even kwijt, maar daar kom ik zo meteen wel op met Summertime.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, natuurlijk. Ja, ik begin oud te worden blijkbaar. Ik moet echt een geheugensteuntje hebben met Summer Wine. Gewoon omdat het de komende dagen zo mooi weer gaat worden. En zo simpel kan het ook zijn. Nou, we gaan allemaal vakantiegeld krijgen in deze maand. Dus dit kan ik nog even met je delen. Niet somber worden, absoluut niet. Niet in de put raken, want we kunnen er toch verder niks aan doen. Maar het leven in de Europese Unie wordt dit jaar een stuk duurder. En dat is vooral het gevolg, ja, je raadt het al, van de oorlog in het Midden-Oosten. De energieprijzen zijn flink gestegen. Dat blijkt uit een voorjaarsprognose van de Europese Commissie. Nou, daar hoef je niet eens een prognose voor te stellen. Dat voelen we zelf wel als we aan de pomp staan en die slurft er weer in moeten gaan hangen. Nou, voor de rest lopen de boodschappen natuurlijk flink op. De energiekosten thuis als je geen zonnepanelen hebt. Kortom, het is één groot drama en eigenlijk het enige wat je moet doen is gewoon betalen. En er was even enige commotie bij een politiebureau in Lelystad, want daar is mogelijk vandaag een explosief afgeleverd. Het pand is uit voorzorg ontruimd, maar er lijkt geen sprake van kwade opzet. Het voorval gebeurde bij het politiebureau aan de Doelen in Lelystad, voor wie daar bekend is. Team Explosieve Verkenning onderzoekt of het daadwerkelijk om een explosief gaat. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, is aanwezig om eventueel ondersteuning te bieden. Nou, volgens de politie was er geen sprake van kwade opzet. Wel benadrukt een woordvoerder dat mensen verdachte voorwerpen beter niet kunnen aanraken en het direct bij de politie moeten melden. Lijkt me goed advies, maar dat er lijkt geen sprake van kwade opzet. Als jij dan vermoedt dat daar een explosief in zit, dan snap ik die kwade opzet niet zo heel erg goed. Of geen kwade opzet dan in dit geval. Maar er zal wel een logica achter zitten die ik op dit moment niet zie. Weet je wat, we gaan lekker luisteren naar muziek. Want er staat een hele mooie klaar. Tenminste, dat geloof ik. Animals in the House of the Rising Sun.

En dan vergeet je hem over te zetten. De computer, zeg maar, richting de studio. En dan doet hij gewoon waar hij zelf zin in heeft. Maar goed, uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Red Hot Chili Peppers en Californication. The House of the Rising Suns van The Animals. Nou, kortom, gewoon heerlijke muziek die je hier hoort in een middagmatinee. En dit keer dus allemaal uitgezocht door Nick. En daar is helemaal niks mis mee, want het is een heerlijke playlist. En dat zei ik net zelf nog, dus dat zeg ik niet alleen tegen jullie. Dus even kijken wat we nog te melden hebben hier in middagmatinee. Nou, eigenlijk nog een heleboel. Dus we doen het ook eventjes in vogelvlucht. Want er komen steeds meer mantelzorgers bij in Nederland. Hoewel vrouwen nog altijd meer mantelzorg verlenen, springen mannen tegenwoordig vaker bij. Veel mensen hebben dus een tweede baan. En het is mooi dat ze dat doen. En als ze dan de kans krijgen, dan is het eigenlijk nog veel, veel mooier. En RIVM maakt geen rekensom coronadoden, ondanks wens Kamer. Het RIVM heeft niet berekend hoeveel doden het had kunnen schelen als Nederland tijdens de eerste coronagolf eerder in lockdown was gegaan. Ondanks een aangenomen Kamermotie en een toezegging van toenmalig minister Ernst Kuipers is dit effect niet onderzocht. Aan de andere kant is het ook een koe in de grond kijken, want het is allemaal al geweest en iedereen heeft gehandeld zoals ze dachten dat het op dat moment goed was. En dat moeten we dan maar voor ogen houden en hopelijk komt dit nooit meer voor. En de gemeente Amsterdam wil huiseigenaren vanaf volgend jaar verbieden om een sociale huur te huren. De gemeente hoopt ervoor zo voor te zorgen dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor huishoudens die ze het hardst nodig hebben. Vind ik een hele goede zaak. Zouden we veel en veel meer moeten doen. Want het is belangrijk dat er meer huizen vrijkomen. En Over Mijn Lijk heeft via social media gewaarschuwd voor scam sites met nepnieuws over de deelnemers. De makers van het BNN-VARA-programma spreken van ontzettend kwetsende situatie. Volgens de Instagram-bericht gaat het om scam sites vol onwaarheden over de deelnemers en de nabestaanden. Inclusief neppe AI-gegenereerde beelden. Dit is voor hun uiteraard ontzettend kwetsend. En we willen jullie vragen niet te klikken op de links en de post te rapporteren als misinformatie, vervolgt het bericht. Ik vind het ook te walgelijk eigenlijk voor woorden dat je ook dit programma gebruikt voor eigen gewin en om zoveel mogelijk kliks te krijgen, want daar doe je het dan ook voor. Gaan wij op voor het volgende verzoekje en die komt van collega Willem Vlieger. Hij is er morgen natuurlijk weer met het programma Tijdloos vanaf 5:00. En daar past dit nummer ook prima bij. En bij Willem is het gewoon, hij hoort wat en dan denkt hij, oh ja, die plaat. Zo hoorde je het woordje Black. En dan denk je gelijk, mis ik niet, Willem wel, aan Elvis Presley, Long Black Limousine.

Ja, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te vertellen wie dat zijn. Hè. Dat weet je onmiddellijk natuurlijk. Maar voor degene die toch ergens onder een steen gelegen hebben. Dit waren Wham en Freedom. Ja, je luistert dus naar Loop Media. En dat kun je de hele dag nog blijven doen. Want straks na tweeën hebben we heerlijke hits in de muziekcarousel. Gewoon lekker non-stop arbeidsvitamine. Om 5 uur hashtag over dieren. En waar gaat Ellen het over hebben? Ik heb hem voor je hier voor me. Parasieten, die kunnen jeuk en ziekte veroorzaken bij mens en dier. Weten we allemaal. Ze kunnen ook veel kwaads verrichten door bijvoorbeeld infecties en dergelijke. Nou, zorgvuldig behandelen geeft dan de juiste bescherming. Maar niet elk dier heeft hetzelfde nodig. Goed beschermen begint met kennis. Het radioprogramma hashtag over dieren, die gaat dus over parasieten. Ellen gaat hierover in gesprek met Pascal Fuchs. En hij is bestuurslid en adviseur voor escape.eu of escap.eu. Nou, ik kan zelf wel vertellen hoe je dat nou precies uitspreekt. Heb jij nou iets te vertellen over je dier of dieren? Kan gewoon zijn omdat je er gewoon van houdt en leuke verhalen erover kunt vertellen wat je er al mee hebt gemaakt, dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar redactie@loopmedia.nl en Ellen neemt contact met je op. Het is ook leuk om verhalen van jou te horen over jouw huisdier of paard of geit of een schaap of een konijn of wat je dan ook maar hebt en lief hebt. Dat dus in hashtag over dieren. Gevolgd door uurtje factuurtje. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wie de gasten zijn van Rob Taconis. Maar dat is een kwestie van blijven luisteren. Dan kom je daar heel snel achter. Nou, is dat dan gebeurd? Nee, zeker niet. Want dan hebben we nog kerkenwerk. En we sluiten af met Glory of Gospel door Marco van Doren. En dan starten we vrijdagmorgen om 7 uur weer. Gewoon zoals je het gewend bent met Dries Smit. En hij helpt je door de ochtendspits heen. En dan het volgende, want Privacy Stichting, de Privacy Collective, heeft een massaclaim ingediend tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting gebruikt het bedrijf slimme technologie om de gegevens van miljoenen Nederlanders te verzamelen en door te verkopen aan 100 andere partijen. AppLovin levert vervolgsoftware aan gratis apps zoals tweedehands platform Vinted, Wordfruit en populaire games als Block Blast en Subway Surfers. Die software registreert veel data zoals locatiegegevens, surfgedrag, gezondheidsdata en in sommige gevallen zelfs informatie over seksuele interesses. Die gegevens worden dan vervolgens de Privacy Collective doorverkocht aan honderden adverteerders. Hierdoor word je niet alleen blootgesteld aan zeer indringende vormen van targeting die inspelen op kwetsbaarheden, maar raak je ook de controle kwijt over wie welke informatie over jou heeft en wat partijen doen met die kennis, zo zegt de stichting. De claim richt zich trouwens op 8,5 miljoen Nederlanders van wie data is verzameld. Waaronder trouwens zo'n 1,5 miljoen kinderen, dat is een hoop, want die moet je beschermen tegen alles wat op het internet plaatsvindt. Maar ja, helemaal voorkomen kun je het niet meer. We hebben allemaal wel eens een mailtje binnengekregen die niet helemaal te vertrouwen was. En dat daar zullen we gewoon aan moeten wennen in deze huidige tijd. Kijk eens op de klok. Zie ik dat we nog 8 minuten te gaan hebben. Laten we dan maar een lekker dansje wagen met Chubby Checker, Let's Twist Again en Maroon 5, Payphone. Maar laten we eerst met Maroon 5 dus beginnen.

Ja, je kent het verhaal hè, van onze computer die af en toe doet waar hij zelf zin in heeft, ongeacht wat jij wil en aankondigt. Dat was dus nu ook het geval. En normaal gesproken is dat bij één plaat. Nu sloeg hij gewoon twee platen over en allebei die had ik aangekondigd. Dit was dus Nick en Simon en Julia. Nou, gaan we toch zo meteen aan het slot van hier deze middagmatinee nog luisteren naar Chubby Checker, Let's Twist Again in een heel klein stukje Maroon. Nou, wij bedanken je in ieder geval voor het luisteren. En wij, dat zijn ik en Nick. En Tony natuurlijk, bedankt voor de redactie. En ik spreek jou graag weer dinsdag, zelfde tijd, zelfde plek. Geniet vooral op en top van al het mooie weer, want het wordt vanaf dinsdag weer wat minder. Dus pakken wat je pakken kan, zou ik zeggen. Dus alvast een heel goed weekend. Dag.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

Waalbaatse vandaan komen. Daar zijn de meningen over verdeeld, zei ze met een glimlach. Daar zijn duizend boeken over geschreven.

kijk nou in vlaggen in de grond. Er zijn er veel met hoop gereisd. En één noemt zich de zoon van God. Maar kijk naar de kruisen op het slagveld.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Tik tok, tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De grootste hits uit Nederland. De Oranje Top 30.
3: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan en we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 13 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Fons Weuring met Avond voor in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nieuwe van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboerd. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

Aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Moor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, En ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30 en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het hart van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16. Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welte. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee en ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen uit, samen thuis doet 6 weken mee en ze staan deze week op nummer 13. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten staat op nummer 12. En John de Bever is de laatste in overzicht nummer 2. Vorige week stond hij nog op nummer 14 en hij doet 5 weken mee met Als jij nu nog niet weet. De

0: In de Oranje Top 30 zijn we aanbeland bij het derde en laatste overzicht. Bijna aanbeland bij de nieuwe nummer 1. Gino Graus doet goede zaken. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 met zijn nieuwe single Favoriete Kroeg. Hij gaat deze week 16 plaatsen naar boven en staat op nummer 10. Vorige week op 5, deze week op 9. 4 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze doen nu 3 weken mee. Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover is een oud nummer 1. Vorige week stonden ze daar nog. Deze week leveren ze 7 plaatsen in en staan ze op.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in het midden van het land, onder andere 10 minuten oponthoud op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Op de A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord nog 40 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A50 Apeldoorn-Emmeloord bij Kampen staat een auto met pech. Vanaf Heerde is de vertraging een half uur. De A50 Arnhem-Os is dicht bij Ravenstein door een ongeluk. Het verkeer kan nog wel via de vluchtstrook, maar vanaf knooppunt Valburg is de vertraging flink opgelopen. Die is nu ruim een half uur. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Huissen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over parasieten. Ik praat hierover met Pascal Fuchs, beheerder van het secretariaat van ESCAP. En ik zal zo uitleggen wat dat is. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En nou, ik zal eerst even een klein stukje inleiden. Vlooienteken en wormen. We krijgen er als baasje vroeg of laat allemaal mee te maken. Maar hoe bescherm je dier nu echt slim en effectief? Vandaag praten we hierover met Pascal Fuchs. Zij heeft een brede achtergrond in de diergeneeskunde en is secretaris van ESCAP Benelux, de organisatie die onafhankelijke wetenschappelijke richtlijnen maakt voor gezonde huisdieren. We beginnen met No Doubt en in de tussentijd gaan wij contact leggen met Pascal. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en het gaat vandaag over parasieten. Ik praat daarover met Pascal Voeks. Pascal, ben je al aan de lijn? Pascal? Je had er net wel op, of niet?
1: Nou, even muziek. Gaan we een nieuw bellen?
0: Ja, doe maar even.

0: Nou, als het goed is, hebben wij Pascal Fuchs aan de lijn.
1: Ja, hoi.
0: Hi. Nou, even een kleine hapering. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar we gaan in gesprek.
1: Fijn.
0: Ja, je was eerder bij ons en we hebben gesproken over het dierendiploma. Als een huisdier doodgaat, maar goed, dat is nog maar het tipje van de sluier. En toen je wegging bij ons, zei je van ja, april is de maand van de parasiet. En nou, ik had op dat moment het programma vol en ik dacht ja, nou is april voorbij, maar we gaan dat toch niet voorbij laten gaan. Want volgens mij is het ja, qua parasieten het hele jaar belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt. Dus nou, we hebben het een klein poosje verzet. Het is nu mei, maar volgens mij ontzettend actueel. Ik denk dat het leuk is voor de luisteraars dat je nog even iets over jezelf vertelt. Voor het geval dat mensen de vorige aflevering niet gehoord hebben.
1: Ja, dat kan. Nou ja, ik ben Pascal Fuchs en ondernemer in de dierenbranche. Dat is een soort van overkoepelend geheel. Ik heb een organisatiebureau in de dierenbranche. En in het dagelijks leven heb ik een triagedienst voor dierenartsenpraktijken. Waarbij we in de avond, nacht en weekenden zeg maar de eerste telefonische hulpvragen van mensen beantwoorden. En als het nodig is, mensen doorverwijzen naar de dienstdoende praktijk. En ja, daarnaast heb ik een aantal secretariaten, waaronder van Dierendiploma, Stichting Met Dieren Meer Mens. En dat is een lespakket voor kinderen van de basisschool. Ik ben mede-initiatiefnemer van het platform Als een huisdier doodgaat, wat eigenlijk helemaal gaat over afscheid en rouw bij huisdieren. En ik heb ook een beheerend secretariaat van ESCAP. En ESCAP staat voor European Scientific Council for Companion Animal Parasites. Dat is een hele mond vol. En dat wil eigenlijk zeggen, dat is een overkoepelende organisatie, een stichting van veterinaire parasitologen. Dus van dierenartsen parasitologen die wereldwijd richtlijnen maken. Dus hoe we om moeten gaan met parasietenbestrijding. En ook in het kader van de One Health gedachte ter voorkoming van zoonozen.
0: Ja,
1: en dat was eigenlijk nu een hele mooie aanleiding om er vandaag te zijn.
0: Nou, we zullen die zoonose zo nog even wat nader belichten. Wat je nou net zegt, is dat de reden dat ESCAP is opgericht?
1: Ja, die richtlijnen bedoel je dan.
0: Mm-hmm,
1: ja, zeker. En ESCAP, wij zijn zelf zeg maar van ESCAP Benelux. Zijn onderdeel van ESCAP International. Die zitten in Engeland. En dan heb je ook nog een Amerikaanse organisatie. Dus meer wereldwijd kijkt. Dus inderdaad wordt er wereldwijd gekeken met gewoon allemaal knappe koppen die veel onderzoeken doen. En ook kijken naar eventuele ziektes die bijvoorbeeld ineens meer ontstaan dan eerder. Bijvoorbeeld hartworm, ik noem maar even zijstraat. Dat is iets wat eigenlijk in Nederland niet voorkwam. Maar door het vele reizen wat mensen allemaal hebben, is dat iets wat ook nu tegenwoordig wel in Nederland komt. Nou, dat signaleert men dan, hè, dus met al die veterinaire parasitologen. En daar wordt dan ook onderzoek naar gedaan en daar worden ook richtlijnen voor gemaakt. En we proberen dat dus met elkaar een beetje op elkaar af te stemmen. Dat zeker in Europa we ook allemaal dezelfde adviezen daarin geven.
0: Ja, nou, we zullen zo er eens een klein beetje doorheen gaan. Wat vertellen over hoe een besmetting bijvoorbeeld door een flow ontstaat. En natuurlijk daarna ook wat we moeten doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de flyer gekregen van jou. En ik schrok toch wel heel erg dat eigenlijk alle adviezen die er zijn, dat ik me daar in elk geval niet aan hou. En ik ga dat vanaf nu wel doen. Dus we gaan dat benoemen wat er eigenlijk nodig is. Ik denk dat heel veel mensen niet goed geïnformeerd zijn en niet weten. Ja, dan krijg je het weer, hè. Kennis is macht.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is wat jullie doen.
1: Ja, nou ja, dat is zeker zo. Kijk, ESCAP, wat ik net al zei, is natuurlijk een onmogelijke naam voor mensen ook om te onthouden. En daarom hebben we een aantal jaar geleden gezegd van nou, laten we nou de maand van de parasiet in het leven roepen. He, als een soort van kapstok, dat je dan ook als dierenartsenpraktijk of dierenspeciaalzaak dat echt even als maand kan gebruiken waarin je de focus hebt op die bestrijding. Maar wat jij in de inleiding ook al zei, is natuurlijk helemaal waar. Het gaat het hele jaar tegenwoordig door. Het is niet iets wat per se alleen maar in de maand april aan de orde was, of is. Was dat maar waar, zou ik zeggen. Maar inderdaad, wij vinden het heel belangrijk dat mensen gewoon zich realiseren dat het hebben van huisdieren natuurlijk superleuk is, maar dat je wel ook hygiënemaatregelen in acht moet nemen. Dus na het aaien van je dier, dat je je handen wast, zeker ook voor de jopies, hè, dus de mensen die, en kinderen, dus mensen die verminderde weerstand hebben en jonge kinderen en ouderen, ja, die lopen gewoon wat meer risico om eventueel besmet te raken dan de gewone volwassenen. En je kunt er zelf gewoon heel veel aan doen door je dieren regelmatig te behandelen en zelf gewoon goed je handen te wassen, maar ook groente en fruit bijvoorbeeld goed te wassen voordat je dat gaat eten. En de zandbakken, dat is ook zo'n hele beruchte. Hè? Ja. Katten gebruiken heel vaak de zandbak als een hele grote kattenbak.
0: Ja.
1: En als kindertjes daar dan vervolgens vrolijk in gaan spelen met de schepjes en de harkjes, dan is dat eigenlijk niet zo fris.
0: Nee, nog even terug, want jij zei net jopies. Wat zijn dat?
1: Oh ja, dat is een afkorting voor de young en de immune impressed en de old. Dus het is een soort populaire naam. En mensen die zwanger zijn. Dus ja, de jopies noem je dat.
0: Oké, nou goed, weer wat geleerd. Ja, en mensen die zwanger zijn, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk verhaal, hè?
1: Ja, hoewel we ook weer niet mensen schrik aan willen jagen. Hè? Want nogmaals, als je gewoon die hygiënische voorzorgsmaatregelen neemt, dan is er gewoon niet zo heel veel aan de hand.
0: Nee, maar dat is het beroemde kattenbakverhaal.
1: Er zijn best wel wat verhalen voor zwangeren. Dan hebben mensen ergens de klok horen luiden van, oh ja, er was iets met Toxocara en we hebben een kat. En oh jee, straks raken we besmet, dus we mogen niet meer, of de kat moet de deur uit zodra iemand zwanger is.
0: Dat
1: is absoluut niet aan de orde. Maar het is wel zo dat ontlasting van katten die Toxocara-parasiet kan hebben. En het dus wel verstandig is dat als je zwanger bent, dan bijvoorbeeld de kattenbak verschonen even aan iemand anders over te laten.
0: Ja, heel
1: of handschoenen goed aan te doen. Dat is natuurlijk ook een goede oplossing.
0: Absoluut. Nou, laten we eens beginnen met, ik denk, de drie belangrijkste. Vlooien, teken en wormen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of mensen weten wanneer je besmet kan worden met een vloo of een teek of een worm. Misschien is het goed dat we die alle drie even benoemen. Ja, ik moest trouwens nog even denken, want een paar weken geleden moest mijn hond, daar moest iets aan zijn gebit geopereerd of gebeuren worden. Ze waren bang dat er kiezen uit moesten. En toen ik de bijsluiter las, stond er dat als de hond onder de vlooien zou zitten, dat vond ik überhaupt al een heftig dingetje, maar het blijkt zo, dat zij hem zouden behandelen en dat de kosten dan zijn voor degene van wie de hond is. En toen dacht ik, je gaat toch niet een hond inleveren bij een dierenkliniek die onder de vlooien zit. Maar het feit dat dat op het briefje staat, wil wel zeggen dat dat dus regelmatig zo is.
1: Ja, dat zou inderdaad kijken. En dan heb je natuurlijk wel verschil als er eerst een keer een flow is, hè, of dat men inderdaad een dier helemaal onder zit. En ik neem aan dat mensen dat dan inderdaad ook wel zien, hè, omdat je dier dan ook aan het krabben gaat. Maar ja, het zijn wel voorzorgsmaatregelen, omdat je natuurlijk in een dierartsenpraktijk ook een hygiënische omgeving hebt.
0: Ja.
1: En daar zit je natuurlijk niet te wachten op een vlooienbesmetting, omdat daar natuurlijk de hele dag door dieren binnenkomen die ook een verminderde weerstand kunnen hebben, omdat ze ziek zijn.
0: Ja.
1: He, dus, en inderdaad, met een vlooienbesmetting, als die heel heftig is, en dat speelt dan weer met name bij bijvoorbeeld jonge dieren, dan kunnen ze bloedarmoede krijgen, he, omdat de vloo die zuigt bloed. En ja, als een dier dan bloedarmoede krijgt, dan kunnen ze dus een verminderde weerstand krijgen, verzakte gezondheid. Ja, dat wil je natuurlijk niet.
0: Ja, nou denkt iedereen, denk ik, tenminste zo had ik het zelf bedacht, dat vlooien op dieren zitten. Maar ik heb het even opgezocht. Vlooien zitten eigenlijk in schaduwrijk gras, bloembedden en gewoon in je vloerkleed en bijvoorbeeld in een mandje.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat is dan vaak het topje van nee. Het is vaak de cyclus van de flow. Het is zo dat een flow heeft de voorkeur voor een gastheer waar hij dus bloed kan zuigen. Dus die zal in eerste instantie, over het algemeen hebben we het over de kattenlindworm, die zal op een hond of een kat springen en daar zijn bloed zuigen. Vervolgens rolt daar dan een eitje, komt daar een eitje uit, die rolt op de grond. Daar komt een larfje uit en dat larfje is lichtschuw. En die kruipt dan weg in hoekjes en gaatjes en tussen de plinten en nou ja, overal waar je eigenlijk niet met je stofzuiger bij komt. En daar wordt het een pop, zoals een vlinder ook een pop wordt. En ja, het vervelende is dat dat wel maanden kan duren. Dus het is niet per se gezegd dat die pop altijd maar meteen weer uitkomt. Dus die pop die zit dan tussen een spleetje ergens in je houten vloer. En door trillingen komt die dan weer uit. En dan komt er dus in feite weer een jonge flow uit. En die springt dan weer op een gastheer die voorbij komt. Dat is in principe een hond en een kat. Maar het kan ook een konijn zijn of een egel. Of iemand die na 3 weken thuis komt van vakantie. En dan met zijn blote benen door de trillingen die flow zeg maar als het ware wakker maakt. En dus ja, ze zitten zeker wel in de omgeving. Maar dat is meestal niet in de vorm van de flow. Maar meestal in de vorm dus van een ander stadium. Het zij een eitje, het zij dus een larfje, het zij een pop. Dus het is een topje van de ijsberg wat je eigenlijk ziet. En vandaar dat het ook heel belangrijk is in de vlooienbestrijding om mensen uit te leggen dat je een product moet kiezen wat ingrijpt op die hele cyclus. Ja. Dus alleen de vlooien behandelen die op het dier zitten met een product wat die volwassen vloo doodmaakt, dus eigenlijk niet voldoende. Want ja, dan is het dweilen met de kraan open. Want iedere keer komen dan de jonge vlooien weer uit de omgeving. Hè, komen iedere keer weer op het dier.
0: En dan begint het weer gewoon opnieuw.
1: Dan begint het weer opnieuw. Ja. En dat is best ook wel eens frustrerend voor mensen. Dat ze zeggen, jeetje, ik heb, hè, het zijn ook over het algemeen geen goedkope producten. Ik heb toch heel goed behandeld. En waar gaat het nou mis? Nou, dan is het echt als een soort detective even nagaan. Ah, heb ik alle dieren in huis behandeld? En niet denken van, oh, alleen kat A is aan het jeuken en kat B niet. Dus dan doe ik die niet. Nee, je moet het hele traject doen. Je moet goed nadenken over de hoekjes en de gaatjes waar je dan eventueel nog een extra mand en tapijtspray kan sprayen. Je moet ook zorgen dat je de interval goed in de gaten houdt. Hè. Als je iedere maand moet behandelen, omdat dat op de verpakking staat, is het ook verstandig dat je dat doet en niet er ineens weer 6 weken tussen laat zitten. Want dan heb je weer kans dat je weer van voor af aan opnieuw kan beginnen. Ja. Dus het luistert allemaal best wel heel erg nauw. En die voorlichting, die hoop je natuurlijk in een dierenwinkel te krijgen. Of bij de dierenarts. Maar mensen kopen tegenwoordig ook heel veel producten online. En dan zit die informatie er niet altijd bij.
0: We zullen daar ook even mee eindigen. Want er is ook een advies om vooral de bijsluiter te lezen. En om heel eerlijk te zijn, als de dierenarts mij vertelt wat ik moet doen, doe ik dat braaf. En vervolgens denk ik, nou, ik lees die hele bijsluiter helemaal niet. Maar dat is toch wel belangrijk. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de take. Wat een behoorlijk heftig verhaal kan zijn. Omdat zij natuurlijk de ziekte van Lyme overbrengen.
1: Ja, klopt. Ja, en wat grappig is, is dat we dus in de maand van de parasiet ook een week van de take hebben.
0: Okay.
1: En die wordt weer georganiseerd door een andere organisatie. Maar ook weer awareness, aandacht vragen op. En zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen en hoe je het kan voorkomen. En inderdaad, goede behandeling met eventuele producten. Of het je dier goed in de gaten houden, maar ook jezelf als je veel in het bos loopt.
0: Ja.
1: En wat mensen vaak niet weten, die kennen vaak wel die volgezogen teken, hè, met zo'n leren zakje als het ware. Maar wat mensen niet altijd weten, is dat een teek, als ze in een wat eerder stadium zijn, in feite eruit ziet als een klein spinnetje. Hè, dus ja, ook als je dat tegenkomt, haal het van je lijf af. Want voor je het weet, wordt het wel een teek. En bij honden en katten die natuurlijk behaard zijn, is het een stukje lastiger om dat te controleren.
0: Ja.
1: Maar dat kan wel.
0: Ja, oké. Dan wormen. En wat mij verbaasde, is dat wormen ook weer kunnen ontstaan via vlooien.
1: Ja, dat klopt. Het is zo dat de hond zeg maar kan zichzelf besmetten doordat hij dan met de krabben of tijdens het likken een besmette vloo opeet. Nou, en als die vlooienlarf dan lintwormeitjes heeft, ja, dan kan je op die manier dus je hond besmetten. Dus op het moment dat je lintwormen ziet bij je hond, dat zijn vaak herkenbaar als kleine rijstekorreltjes die ze uitpoepen, of aan de in de buurt van de anus zitten, dan weet je dat je ook aan vlooienbestrijding moet doen. Dus dat heeft echt met elkaar te maken.
0: Ja, dan zullen we ook gelijk die zoonose maar eens even benoemen. Dat is een moeilijk woord. En een paar uitzendingen geleden heb ik geleerd wat het is. Daarvoor wist ik het eigenlijk helemaal niet. En na de uitleg hoe corona uiteindelijk ontstaan is door de besmetting van een dier op een mens, ja. Werd het mij duidelijk. Daar gaat het om, hè, dat dieren mensen kunnen besmetten. Dat niet alleen het dier in gevaar is, maar met name ook de mens. Dus het is overdraagbaar op een mens. Dan zeg ik het
1: precies.
0: Goed, denk ik, hè?
1: Ja, zoonozen zijn inderdaad infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.
0: Ja.
1: En bij een teek heb je het dan inderdaad over die ziekte van Lyme, hè, waarbij dus de dier zelf ziekte van Lyme kan krijgen, maar mensen dus ook. Spoelwormbesmettingen, lintwormbesmettingen komen ook bij mensen wel voor. Niet heel vaak, maar het kan wel. We horen de laatste tijd ook heel erg veel over Giardia. Dat is een darmparasiet die hele vieze diarree veroorzaakt bij honden en katten. En dat is ook een zoonose. Dat gebeurt gelukkig niet zoveel, maar ja, je hebt wel een bepaald risico. Ja.
0: Nou, mijn hond heeft het gehad en ik zou tegen iedereen willen zeggen, zorg dat je dat nooit overkomt. Maar dat was werkelijk een drama. Mijn hond had ook nog een keer een voedselallergie. Dus zat ook niet lekker in haar vel. Niks ging helemaal lekker. Dus die besmetting kwam er overheen. Ja, dat was echt dramatisch.
1: Ja.
0: Nou ja, en het tweede waar ik even aan zat te denken is, ik heb ook paarden. En behalve dat ik op de website honden, katten en trouwens ook paarden voorbij zag komen. Als je nou een systeem hebt met het ontwormen van paarden, vroeger was dat vrij. Dat kon je gewoon kopen en iedereen die een paard had zei, oh, dat moet je ongeveer zo en zo doen. Daarna kwam dat terug in handen van de dierenartsen.
1: Mm-hmm.
0: En toen bepaalde zij dat je 5 wormenkuren per jaar moest geven. Nou, toen heb ik een leuk akkefietje gehad dat ik ineens dacht, ik heb gewoon rode bloedvorm in de mest zitten. Dit zit helemaal niet goed. En uiteindelijk ben ik overgegaan op een systeem om de mest te laten controleren en dan te ontwormen. En volgens mij zit je dan op het goede spoor, of niet?
1: Precies, ja. Dat is ook wel heel erg wat eigenlijk ESCAP, hè, wat het advies van ESCAP is ontworm vooral op maat. En dat geldt dus inderdaad voor de paarden. En dat is ook een van de redenen waarom het weer richting de dierenarts is gegaan. Omdat die vaak ook jouw situatie, zeg maar kent. Maar ook met honden en katten zie je steeds meer dat mensen eerst mestonderzoek doen en daarna dus gericht gaan ontwormen.
0: Ja.
1: En dat past eigenlijk ook wel weer in het stukje, in het kader van de milieubelasting, zeg maar, die al die gifstoffen dan toch zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel, zonder bestrijdingsmiddel krijg je geen parasietendood. Maar zorgvuldig behandelen is daarin wel belangrijk.
0: Nou, ik denk dat stukje dat heel veel mensen dat niet weten, daar gaan we het zo even uitgebreid over hebben. Het enige wat ik wist uit die flyer is dat je je hond, als je je hond een teken of een vlooienmiddel hebt gegeven, dat je vooral niet als hij ontzettend verhaart, en dat doet mijn hond, in het bos die haartjes los moet trekken en maar laten gaan. Want dat besmet de omgeving. Het schijnt ook dat jonge vogeltjes in nesten daarvan doodgaan, hè?
1: Ja, precies. Er moet wel nog heel veel meer onderzoek worden gedaan. Maar dat het inderdaad effect heeft op onze omgeving, dat is wel zeker. En iedereen moet daar, denk ik, heeft daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor. En het is een kleine moeite om, als je dier behandeld is met een product, dat je dan dus niet die haren gewoon maar vrolijk in het bos laat waaien. Maar gewoon thuis in een restafvalbak doet. Want er kunnen dus restanten van het bestrijdingsmiddel in zitten. En je wil niet dat vervolgens inderdaad vogeltjes dan daar hun nestje mee gaan maken.
0: Nee, maar ik denk dat mensen daar echt niet over nadenken. We gaan zo meteen een riddeltje opnoemen.
1: Mm-hmm.
0: Wat je vooral wel en niet moet doen. Ik wilde zo meteen, we gaan eerst even een liedje draaien en dan wilde ik even ingaan op, kijk naar de unieke levensstijl van je dier. Dat vond ik zo grappig. We hebben het met mensen altijd over je levensstijl. En ik vind het heel mooi dat jullie dat zo benoemen. Dus we gaan daar zo mee verder. Gaan we nog een keer Dua Lipa even doen, Rob?
2: Dina.
0: Nou, helemaal goed. Tot zo, Pascal.
1: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. We hebben het vandaag over parasieten. En ja, voor de muziek sloot ik even af met kijk naar de unieke levensstijl van je dier. En ja, ik ben even benieuwd wat jullie daar precies mee bedoelen.
1: Nou, dat houdt er in, zeg maar in dat of een dier nou driehoog achter zeg maar, op de flat woont en eigenlijk niet buiten komt, dan heb je minder hoge besmettingskans dan dat een dier heel veel buiten is en misschien ook wel jaagt. Daar heb ik het even over een kat bijvoorbeeld. Die kan je natuurlijk binnenhouden. Of hij kan lekker buiten loslopen en dan ook jagen. En dan muisjes en vogeltjes pakken die ook weer besmet zijn met parasieten. En die kan zichzelf dan op die manier besmetten. Dus als een dier prooidieren eet, ja, dan zul je vaker moeten behandelen.
0: Oké, dan daar zat ik ook even over na te denken. Als ik begin met teken, om er maar eens even wat specifieker over te zijn. Dus een behandeling voor teken. Mm-hmm. Heb ik altijd begin april in mijn hoofd. Want dan wordt het wat warmer. Dan behandel je je dier tot en met september. En dan houdt het op. En ik vraag me af met de temperatuur die natuurlijk verandert. Nou was het wel heel koud.

0: De activiteit van maart tot en met oktober en met een piek in juni en juli. Dus en als de, hè, ze worden zeg maar wakker als de temperatuur wat hoger is. Vanaf een graad of 7 of zo, meen ik. Hè, dus, maar inderdaad, als het in de winter zo'nzelfde temperatuur is, dan zou dat kunnen. Maar we zien met de teken nog wel een piek als het vochtig en warm is. En bij vlooien zie je eigenlijk wel het hele jaar door besmettingen. Weet je en wat, dus ook in de winter kan een vlooien explosie ontstaan.
1: Ja, kan je nagaan. En weet je wat nou wel weer grappig is? Ik heb me ingelezen en ik roep dus september tot en met april tot en met september. En jij begint gelijk al in maart en eindigt in oktober. Dus ik mis al 2 maanden. Ja, toch wel een dingetje.
0: Ja, nou ja, het is niet helemaal verkeerd natuurlijk. En nogmaals, we hebben natuurlijk de maand van de parasiet in april. Hè, omdat we dan ook wel in die piekmaand natuurlijk zitten. En in de aanloop naar de zomer. Hè, dat mensen ook op reis gaan. En ja, dus dit is zeker... het is allemaal niet... Ja, het is ook geen wet van mede en pers. Want dat is wel... Je gaat om met natuurlijk materiaal. Hè, want straks zeggen wij van... nou, er zijn geen teken in de winter. En dan zal je net zien dat iemand wel een keer een teken heeft. Hè, omdat er een... een plekje is waar een bepaalde teek wel heeft kunnen overleven. Dus dat kan altijd.
1: Ja, je weet het natuurlijk nooit. Nee, als ik nou de parasieten verdeel, hè, en ik kom dan bij uitwendige parasieten en inwendige. Heb ik ze dan een beetje te pakken?
0: Ja, bij de uitwendige, hè, dat zijn echt de vlooien en de teken en de luizen. En de inwendige, dan heb je het over de wormen. En dat zijn dan vooral zeg maar de spoelwormen en de lintwormen. Bij huisdieren.
1: Ik zit net even te denken. Hè. Ik heb een mijten gehad bij een ponnetje. Hoe ontstaat zoiets eigenlijk?
0: Ja, mijten is alweer een ander verhaal hoor. Dat is mijten bij paarden, ja, dat geeft heel veel jeuk. En dat is ook besmettelijk. Hè? Dus als je wat je daar wel eens ziet, is dat mensen bijvoorbeeld op een manege, dan is er een mijtenbesmetting. En dan gaan ze met de borstels van het ene paard naar het andere paard. En voor je het weet heb je dan dus overal problemen. En dan moeten ze ook wel over het algemeen gewassen worden. En vaak langdurig. Dus dat is wel een... dat is wel een dingetje. Dus mijten die maken als het ware gangetjes in de huid. Ja, dus je ziet ze soms ook wel lopen met het blote oog. Dat is wel wat lastiger. Maar ze geven gewoon heel veel jeuk. Dus
1: Het is wel gek dat je dit zegt. Want ik ben altijd heel erg op mijn eigen borstels met mijn paarden. En ik denk dat daar vandaan komt. Dat is een beetje zo van ik heb de klok wel horen luiden maar. En ik roep inderdaad altijd gebruik maar mijn eigen borstels. Dus kan je nagaan. Er is toch iets blijven hangen.
0: Ja, heel goed. En wij doen dus met onze maand van de parasietreien en ook met S-kappen hebben we vooral toch wel de focus op honden en katten. En daar de voorlichting voor geven. Maar goed, er is ook wel een paardenrichtlijn internationaal. Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan zouden ze sowieso bij ons op de site even kunnen kijken voor alle beschikbare documentatie die er is. En dat is ook allemaal gratis downloadbaar. En het is ook allemaal gewoon neutrale informatie. Dus er worden geen merknamen genoemd of het wordt niet gesponsord. We worden wel gesponsord door de industrie, moet ik eerlijk zeggen, voor het instand houden van S-kap. Mm-hmm. Maar dat is puur voor het geven van de wetenschappelijke informatie. En niet dat wij zeggen van u moet dat en dat product hebben.
1: Nee, oké. Nou, ik kom zo even terug op die producten. Nog even een kleine waarschuwing. Als je kijkt naar de inwendige parasieten. Daar komt voorbij spoelwormen, lintwormen, haak- en zweepwormen. Giardia, hart- en longwormen. Dus je krijgt er wel een beetje de riebel van. Maar goed, het is wel wat het is.
0: Ja, het zijn ook vieze plaatjes soms erbij. Van, Maar nogmaals, we willen mensen ook weer niet te veel angst aanjagen. Nee. Maar wel voorlichten van, goh, wees je bewust dat je gewoon je dier de gaten moet houden. Dat je inderdaad regelmatig in overleg ook eventueel met je dierenarts of met je dierenspeciaalzaak. Je kunt zeggen, nou, dit is onze situatie. Wat is nu verstandig om te doen qua behandeling? Moeten we eerst een mestonderzoek doen? Of zullen we het toch, omdat het een echte jager is, wat vaker ontwormen? Ja, dat zijn allemaal wel nuttige dingen.
1: Nou, eventjes, want je had het net over een product. Er zijn bijvoorbeeld voor teken en vlooien best heftige producten. We zullen het zometeen daarin over de bijsluiter en het milieu hebben. Mm-hmm. Maar ik zie ook bijvoorbeeld honden rondlopen met een soort kralenkettingje of zon.

0: de pitten of weet ik veel wat. En er zijn dus allerlei natuurlijke middelen tegen bijvoorbeeld teken. En ik vraag me altijd af, helpt dat? Werkt dat? Is daar iets van bekend?
1: Ja, het lastige is, kijk, binnen ESCAP zijn we van de wetenschap. Hè? Dus daar gaat het echt over van wat is er onderzocht en wat zijn, wat is er, geneesmiddelen of diergeneesmiddelen waar de bestrijdingsmiddelen onder vallen, moeten heel vaak ook voldoen aan bepaalde registraties. Heb je het over natuurlijke en groene producten, dan, ja, dan heb je daar niet altijd controle op, omdat dat niet geregistreerd is, niet verplicht. Dus werkt het volgens de wetenschap niet altijd, want er zijn gewoon geen goede onderzoeken naar. Maar er zijn sommige mensen die zeggen, ja, ik zweer erbij. Dat kunnen we dus niet heel veel over zeggen. Waar we wel wat over kunnen zeggen zijn bijvoorbeeld die etherische oliën, hè, of de tea tree die mensen wel gebruiken, ook in de behandeling tegen vlooien en teken. En daarvan kun je ook zeggen, dat is op het randje van giftig, hè? Want daarvan weten we ook niet precies wanneer is het nou giftig voor het dier. We weten dat het giftig is voor de ectoparasieten, maar we weten dus niet precies hoe gevaarlijk het is voor de dieren. En als je het dan hebt over milieubelasting, ja, dat komt uiteindelijk ook wel gewoon in het grondwater of in de bodem. Hè, als je je dier laat zwemmen, die behandeld
0: ja,
1: is.
0: Nou, we gaan dat zo even opnoemen. Ik vind het wel grappig dat je etherische oliën noemt. Want ik gebruik wel eens iets voor mijn paarden en mijn hond. Maar ik heb een hond, nou, als ik één druppeltje in haar nek doe, nou, dan is ze 3 dagen knettergek. Dus dat, zij is zo'n gevoelig dier dat ik denk van, nou, dat is too much.
1: Ja,
0: en dat is natuurlijk het lastige.
1: Het is geconcentreerd. Ze mogen het ook niet oplikken en zo. Nee. Hè? Dus ja, het is ook niet altijd dat mensen denken, oh, het is natuurlijk. Dus dan is het ook maar is het heel goed. Als we dan die tea tree dan toch even nog daarop inzoomen. Ook het hele fabricageproces daarvan is niet per se milieuvriendelijk. Hè? Om een kilo tea tree te maken, moet je 1000 kilo van die bladeren van de boom gebruiken.
0: Ja.
1: Nou ja, wat daar allemaal natuurlijk aan CO2 weer vrijkomt, is natuurlijk ook maar de vraag. Dus het is best wel een lastig onderwerp, hè, als mensen het daarom doen. En terwijl wij, nou ja, vanuit de ESCAP, hè, nogmaals, dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, maar vanuit hen uitgezien, die zeggen, ja, je kunt best heel goed ontwormen met zo min mogelijk producten of vlooien bestrijden of teken bestrijden, door het zorgvuldig te doen. En dus je goed in die bijsluiter te kijken van hoe vaak moet ik het gebruiken en hoeveel moet ik het gebruiken, om te voorkomen dat je bijvoorbeeld onderbehandelt of overbehandelt. Ja. Nou ja, en als je dat heel zorgvuldig doet, dan ben je misschien wel milieuvriendelijker bezig dan met een natuurproduct, hè, tussen aanhalingstekens.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Wij gaan zometeen even een aantal dingen op een rijtje zetten. Dat als je je dier een tekenmiddel geeft, of je hem dan direct wel of niet moet laten zwemmen. We gaan het even over die haren hebben, over de ontlasting en over restanten van antiparasitica. Wat een moeilijk woord.
1: Ja. Ja.
0: We draaien even een klein stukje muziek en dan gaan we het even op een rijtje zetten. Tot zo.
1: Graag.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fuchs en wij hebben het over parasieten. Ja, en dan komt er nu een heel belangrijk stukje. Behalve dat je natuurlijk je dier goed moet beschermen. En dan sluit ik even aan op die bijsluiter. Want ik schrok toch wel heel erg van die flyer. Die begint met: als je je hond met een antiflooien of tekenmiddel behandelt, kijk dan eens hoe lang je hond bijvoorbeeld niet mag zwemmen. Ik denk dat niemand dat doet.
1: Nee. Nee, en daarom is die maat van de parasiet eigenlijk zo belangrijk. Want mensen vergeten dat als jouw dier behandeld is en het zit aan de buitenkant. Stel dat je een pipet hebt gegeven, nou, dan duurt het altijd even voordat het puntje helemaal verspreid is van het puntje van zijn neus tot aan het puntje van zijn staart. Dan heb je behandeld, prima. En als je dan de dag daarna al meteen met je dier gaat zwemmen, dan heb je kans dat dus al dat product gewoon in de sloot komt. Of in de zee, of waar je dan ook aan het zwemmen bent. En dan is het A, zonde, want het product is eraf. Dus doet geen, het is niet meer effectief tegen de bescherming. Je dier is niet meer beschermd tegen vlooien of teken. Het zit dus ook dan in de omgeving.
0: Nou, dat is de eerste. We hebben het net al even gehad over de haren van je dier. Er zijn heel veel mensen die borstelen hun hond of kat buiten. En ja, als je dus net je hond behandeld hebt of kat, dan zit dat aan die haren en dat belandt ook weer in de natuur.
1: Ja.
0: Geen goed idee.
1: Geen goed idee. Nee, zeker niet. En we zeiden dat net al even. Dan komt het of bij vogeltjes terecht. Of bij, in ieder geval in de grond. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet gewoon dat soort dingen in de restafvalbak doen. En dus ook niet in de groene bak.
0: Nee, heel goed.
1: Want daar denken mensen van, het is groen, het is een natuurlijk product. Ja, dat klopt. Maar niet meer als er een bestrijdingsmiddel op zit.
0: Zo, die hebben we ook gezegd. Nou, dan vind ik de volgende. Kijk, mensen die met hun hond in een stad lopen of daar net buiten, die hebben eigenlijk allemaal zakjes bij zich.
1: Ja.
0: Ik heb dieren die, ik woon midden in het bos, dus ik ben ook gelijk midden in het bos. En ik behandel mijn dieren dan met een of ander wormmiddel. Ja, en laat eigenlijk gewoon die honden hun behoefte doen buiten. En dat was het dan. Maar dat is dus ook gewoon niet heel erg handig.
1: Eigenlijk niet, want de restanten, dus de afbraakproducten van het bestrijdingsmiddel, komen op die manier dus dan ook in de natuur terecht. Dus eigenlijk moet je, zeg een week nadat je dier dat die behandeld is, gewoon je poep opruimen en ook in de restafvalbak gooien.
0: Ik denk dat bijna niemand dit doet. Dus ik ben wel heel blij dat dit even naar boven komt. En ik hoop dan ook echt dat mensen daar toch een klein beetje over na gaan denken.
1: Ja, en datzelfde geldt dus ook, we hadden het net over de paarden. Idem, voor paarden is het ook zo. Op het moment dat een paard behandeld is met een ontwormingsmiddel, zou je dus ook eigenlijk gedurende een bepaalde tijd die mest niet op de mesthoop moeten gooien, maar in de restafvalbak.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Dus mensen die zich daar wat meer in verdiepen en bewust zijn voor verantwoord gebruik, dan is dit de eerste tip.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik zat er ook nog over te denken. Als je paard in het bos mest, als je hem net ontwormd hebt, er zijn ook weer honden die dat opeten.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet ook niet of je daar dan weer heel blij van wordt. Die van mij doen dat trouwens nooit. Die gaan pas mesten als ze weer terug zijn. Dus dat scheelt dan voor het bos.
1: Gelukkig.
0: En dan moet ik het opruimen. Oké, dus eigenlijk heeft alles te doen met het correct gebruiken van die middelen. He, want een dier kan bij het niet goed gebruiken onvoldoende beschermd zijn. Kijk, verzin het maar. Je behandelt je dier met een middel. Je laat hem gelijk zwemmen. Dan schiet het al niet op.
1: Nee.
0: En wij zijn verantwoordelijk voor het milieu. En de risico's die daaraan verbonden zijn. Wat misschien nog even goed is. Kleine stukjes afgeknipte vlooienband of een vlooienband. Die moet ook niet gewoon in de kliko. Die moet bij het klein chemisch afval.
1: Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de verpakkingen van bijvoorbeeld die pipetten en dat soort dingen. He, daar blijven natuurlijk ook altijd druppeltjes toch in de verpakking zitten. Die moeten ook niet bij de plastic afval of bij in de restafvalbak. Maar officieel bij het klein chemisch afval.
0: Oké, dus nou, de eerste boodschap is... laat dit alles tot u doordringen.
1: Maar... Ja, we hebben ook een site. Misschien is dat nog heel handig. De maand van de parasiet.nl. Daar staat eigenlijk alles op.
0: Dat lijkt me een hele goeie. We gaan hem aan het eind nog ook even noemen. Nou, lees die bijsluiter dus toch. Dus ondanks wat iedereen zegt. Of ja, en daar betrap ik me ook wel eens op. Als ik een bepaald middel heb van de dierenarts en ik zie het voorbij komen bij een online weet ik veel wat. Dan bestel ik het ook wel eens daar. En dan doe ik automatisch wat die dierenarts ooit gezegd heeft. Dat is natuurlijk ook niet zo heel erg handig. En wat ik ook wel een shocking iets vond, is die zoonose. 60% van de infectieziekten bij mensen zijn dus afkomstig van dieren.
1: Ja, exact. Ja. Ja, het RIVM heeft dat onderzocht. Ja, nee, dat is waar. Dus hygiënemaatregelen, wat we eigenlijk aan het begin ook zeiden. Ook altijd je handen wassen voordat je gaat eten, als je een dier hebt geknuffeld. Je niet laten likken in je gezicht, hè, want dieren zitten natuurlijk ook overal maar aan. Geen rauw eten. En ook groentes goed wassen. En ook als je in de tuin gaat werken, doe handschoenen aan. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk zelf heel makkelijk ook kan doen.
0: Ja, en ik denk, als we het dan even niet over de dieren hebben, maar wel dan over de belasting in het milieu. Ik denk dat heel weinig mensen daar überhaupt bij stilstaan.
1: Ja. Ja, nee, dus we hebben daarom nogmaals die maand van de parasiet in het leven geroepen om dan echt daar nog even de aandacht op te vestigen. Er is ook inmiddels een grote groep binnen de diergeneeskunde, die vallen onder de groene veterinair. En die zijn ook gewoon heel erg aan het nadenken van hoe kunnen we nou wel behandelen, want dat moet nou eenmaal, hè, want anders dan kan je gezondheidsrisico's lopen. Maar hoe doe je het nou effectief? Dus met zo min mogelijk middelen, maar wel zo efficiënt mogelijk.
0: Ja. Nou goed, wat ook nog belangrijk is, dat natuurlijke middelen, we hebben het al even over gehad, of groene middelen, lang niet altijd milieuvriendelijk zijn. En dringende advies van bescherming op maat. En daar kan je natuurlijk gewoon met je huisarts overleggen.
1: Ja.
0: Of met je dierenarts. Ja, met je huisarts. Hoe komt daar nou weer bij? Met je dierenarts. En de komende
1: Als je weer zelf besmet bent, dan moet je met je huisarts overleggen.
0: Ja, precies. Nee, dit gaat even natuurlijk op de dierenarts. En inderdaad gewoon op een goede manier kijken hoe wat of waar. Ja, ik hoop dat we een tipje van de sluier hebben opgelicht. In elk geval voor mij waren er een aantal zaken waarvan ik echt dacht, jee, dit had ik niet, dit had ik gewoon helemaal niet scherp.
1: Nee, nou, fijn dat ik de aandacht even op heb kunnen vestigen. En leuk dat je er tijd voor wilde maken.
0: Nou, heel graag gedaan. Ben ik nog wat vergeten?
1: Nou, ik denk dat er gewoon heel veel informatie inderdaad is gegeven. Waarbij nogmaals mensen, als ze het willen nalezen, gewoon goed kunnen kijken op de website van ESCAP of die maand van de parasiet. Ik denk dat we voor de rest eigenlijk wel heel veel hebben behandeld.
0: Nou, helemaal goed. Mag ik jou danken voor dit bijzondere gesprek?
1: Nou, heel graag gedaan. Ik hoop niet dat mensen nu kriebelend en jeukend de avond ingaan.
0: Totaal in de stress. Een leuk dierenprogramma krijgen we dit. Maar goed, dit hoort er ook bij.
1: Ja, zeker. Verantwoord huisdierenbezit. Ja.
0: Zo is dat. Mag ik je danken? En ik wens je een hele fijne avond.
1: Insgelijks. Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: Heel graag. Dank je wel.
1: Dag.
0: Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Apeldoorn en Kootwijk is de vertraging een kwartier. Op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten vertraging. A28 richting Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht Centrum ongeveer 25 minuten oponthoud. Er staat er ook nog een kapotte auto op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen bij het Gelredoom 20 minuten vertraging. En op de N764 Kampen Zwolle bij Hattem ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, Uurtje Factuurtje, het 14e jaargang. En we hebben nog steeds geen andere naam. Maar goed, het is zo bekend in Elburg. Ellen zit achter het glas. De studio zit helemaal vol. We gaan praten vandaag over de wandelconcerten in en om Elburg op 30 mei. En daar zit voor mij in de studio Fenneke Anneveld, sorry, mijn excuses. Gezien Hutten en Han van der Pol.
2: Fijn.
1: Dat kan niet missen. Ja. We gaan het een en ander horen. Daarnaast hebben we een hele vreemde eend in de bij. Je hoort helemaal niet bij Senna. Senna Schutte. En ja, Senna Schutte heeft een nieuw bedrijf sinds een jaar in Elburg. En die gaat er een heleboel spulletjes over vertellen.
2: Ja, gaan we doen. Zeker. Zo.
1: We gaan beginnen met de muziek, begrijp ik. Want even tussendoor is wat muziek gekomen.
3: Maar, ja, maar ik weet niet of het het goede nummer is. Dus ik begin even met mijn eigen muziek. En dan komt die lieve meneer vast heel even bij me kijken of dit goed is.
1: Oké, goed zo.

0: Nou, geweldig. Ja, luisteraars worden vast inmiddels ingefluisterd hoe het allemaal gaat. Maar ik wil, vinden jullie het ergens eerst even met Senna praat? Even een introotje, gaan we dus verder door. Senna, ik kreeg jouw naam door Egbert Bos. Nou, ja. Eigenlijk via je moeder volgens mij. Ik weet niet hoe het allemaal... Dat maakt het niks uit. En ik zag een geweldig stuk in de... Was dat de Stentor of Huis naar Huis en al dat soort dingen meer?
1: Ja, zou kunnen.
0: En jij hebt een jaar geleden ben jij een bedrijf begonnen. Wat voor bedrijf ben je begonnen?
1: Gereedschap en machinehandel. Dus vanaf een heel klein dopje 6, zeg maar, tot alles wat daartussen zit. Dus wel heel breed omvattend in die zin. Tot aan een heftruck. Ja, alles in die zin, ja.
0: En hoe gaat het na een jaar?
1: Ja, goed.
0: Ja, is dat zo? Is daar handel in te verdienen eigenlijk? Want je hebt toch ook hele grote bedrijven die het allemaal verkopen. Ja. Waarom zouden ze bij jou gaan kopen?
1: Wij zijn veel goedkoper.
0: Okay,
1: dus elke bouwvakker...
0: De overheid is kleiner ook.
1: Nou ja, dit is heel veel massa met hele kleine marges. En hoe je ziet dat in mijn concurrentie heel veel bedrijven normale marge willen maken. Neem ik genoegen met een beetje. En als ik het in de massa heb, en dan zit er eigenlijk ongezonde marge op. Maar dan is het wel goed.
0: En maar goed, als je veel verkoopt, heb je ook meer personeel nodig. En dan dus heb je meer marge ook nodig.
1: Op een gegeven moment wel. Maar des te meer je verkoopt, des te meer personeel. Het groeit allemaal met elkaar mee. Dus als er meer personeel bij komt, wordt er ook weer meer door verkocht.
0: Wat wordt nou het beste verkocht bij jou?
1: Ja, alles. Het is wat bij ons een goed product is. Wat we eigenlijk doen is, wat ook een beetje uniek is, is dat wij voor een werkplaats, zeg maar, een autogarage, richten we alles in. Dus dan is het echt alles in de mix. Nou, ik heb mijn eigen merk in gereedschapswagens en een eigen merk in graafmachines en grotere machines. Ja. Dat zijn wel een beetje de hoofdtakken van sport, zeg maar.
0: Ja, maar dat zijn behoorlijke uitgaven zo.
1: Ja, klopt. Dus gelukkig sinds kort ook de optie om voor alle klanten vanuit een duur product tot aan een heel relatief goedkoop product, om het allemaal te financieren voor een klant. Dus dat een klant het gewoon in 6 jaar kan afbetalen. Dus dat die uitgave toch wat makkelijker wordt om het te overzien.
0: Ja, dat ik moet zeggen, ik heb zelf een bedrijf en wij werken veel met Vestols en dat soort dingen meer. Mm-hmm. En die fabrikanten hebben ook gegeven om gewoon een leasecontract gemaakt. Ja. Nu hoor. Iedereen moet Vestol hebben en dan koop je een voor 7, 8, 9.000 euro handel. Ja. En dan kom je per maand of per maand. Dat is op zich wel een slimme situatie. Dat zijn behoorlijke uitgaven altijd.
1: Hoe je normaal bijvoorbeeld bij onze gereedschapswagen zou kopen voor 1000 euro, kun je hem nu voor 20 euro per maand leasen.
0: Ja. Die kan je afvragen of het goedkoper. Het is altijd duurder natuurlijk voor degene.
1: Maar uiteindelijk altijd duurder.
0: Het is op die manier creëer je wel kapitaal. Ik kom straks even bij jou terug. Ik heb even een vraag. Je verkoopt ook generators?
1: Generatoren, dat is ook wel een...
0: Dat is
1: een
0: leuke handel op dit moment, zeggen.
1: Ja, dat is uitdelen.
0: Ja, is dat uitdelen?
1: Ja,
0: zijn ze zo gratis?
1: Nee, ze zijn heel goedkoop, maar nog net niet gratis. Maar dat is, het loopt wel hard, De stroomdreiging wordt groter. De stroomaansluiting wordt lastig. Dus dat zijn wel gewilde producten.
0: Geweldig. Ik kom straks even bij jou terug. We gaan even een heel iets anders toe. We gaan wandelen.
1: Ja.
0: En ik ben gevraagd door Han om dat inderdaad te praten over, of om uit te nodigen van wat zijn de mogelijkheden. Er is een nieuw wandelconcert in Elburg en dat is 30 mei.
2: Ja, 30 mei hebben wij, dat is zaterdagmiddag, over een week, hebben we de hele middag een muzikale rondwandeling. Ook een stukje met de fiets, maar dat is rondom Elburg. We beginnen in het museum, in het klooster, voormalig klooster, in de kapel. We gaan naar de muziekkamer van de familie Hutten aan de Beekstraat. Ja. En we gaan naar de familie Anneveld van Schouwenburg.
0: Goed, daar is eerst mee beginnen. Die is verste weg, hè?
3: Ja, is goed.
0: Want we moeten echt vanuit de stad moeten we helemaal naar jou fietsen of lopen, hè?
3: Wat 3 kilometer.
0: Het is allemaal te doen, hè?
3: Dat is te doen.
0: Moeten wel die drukke Zuiderzeestraat weg over, of voor de rest gaat het wel goed. Of hebben we daar klaar over staan?
2: Ja, we gaan met de fiets en we hebben wel gewoon 2 mensen voor en achter met de hesjes op. Dat proberen we wel zo veilig mogelijk te doen.
0: Vertel, wat gaat er gebeuren in jouw mooie, geweldige pand?
3: Tweetal muzici, Monique van de Ven en Frank Braquet.
0: Ja?
3: Monique van de Ven is niet de bekende voor Monique van de Ven.
0: Dat moet je niet zeggen, joh, dat is gewoon.
3: maar zij is pianiste.
0: Ja.
3: En Frank Braquet speelt viool.
0: Ja?
3: Diverse violen, verschillende violen, historische instrumenten.
0: En daar loop je naartoe. Want ik heb inmiddels begrepen, er zijn 3 groepen die roleren eigenlijk tussen de 4 plekken waar muziek gemaakt wordt uiteindelijk. Jouw plek zit op Schouwenburg. Hoe lang duurt het ongeveer zo'n concert?
3: De concerten zijn ongeveer een half uur.
0: Ja.
3: En de muzici spelen dus drie keer een half uur voor de drie verschillende groepen.
0: Oké, dus jij kan drie keer genieten.
3: Ik kan drie keer genieten, maar ik moet wel van anderen horen hoe de andere concerten waren.
0: Ja, dat is inderdaad weer flauw natuurlijk. Hè? Ja, goed.
3: Maar we komen daarna met z'n allen bij elkaar in de kloostertuin. Ja. En dan is nog een klein slotevenement voor iedereen.
0: Ja, gaan we stekken voor. We gaan voor me eventjes muziek van de piano te horen krijgen, geloof ik, Ellen.
2: Frank en Monique.
0: Frank en Monique. En nou zouden we wat moeten horen, maar... Oh ja, daar komt hij. Sorry.

0: Ja, dit was een impressie van wat we op Schouwburg gaan horen. Drie keer. Maar ja, de gasten die komen kunnen uiteraard maar één keer horen. Maar jij kan het in ieder geval drie keer horen. Wat een heerlijke Zeker. Muziek is dat. Ja, en dan gaan we naar de Beekstraat.
1: Ja.
0: Wat gaat daar gebeuren?
1: In onze muziekkamer.
0: Ja.
1: Wij hebben een mooie vleugel staan.
0: Dat
1: die,
0: weet ik.
1: Door mijn man staat ook frequent
0: ja, gebruikt. Dat zeggen, ja.
1: Maar wij vinden het vooral heel erg leuk als jonge mensen ook kunnen optreden.
0: Ja?
1: En bij ons komen er drie jonge Spaanse muzici. Een violist, een cellist en een pianist. Het Noya Piano Trio.
0: Ja?
1: En wat ik zo begrepen heb, ik heb ze zelf nog niet eerder gehoord. Zijn ze behalve bijzonder enthousiast, hebben ze ook veel Spaans temperament.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat zij ons in dat half uur
0: laten gehoord.
1: Horen. Ik heb ze wel beluisterd op de mogelijkheden die er zijn, maar nog nooit live zien spelen. En dat is het bijzondere als je mensen live... Ja. Kijk, nu horen we stukjes muziek. Maar als je ze echt ziet spelen, dat is zoveel mooier en zoveel... Ja, daar word je zo enthousiast van.
0: Ja,
1: dus wij vinden het heel erg leuk dat daar beneden, waar vroeger dan alle patiënten binnenkwamen, nu mooie muziek mag klinken.
0: Ja, klopt. Ja, ja, maar er komen wel 30 man in de voorkamer.
1: Oh, daar kunnen nog veel meer in. Ja, bij ons zouden er wel meer mensen kunnen.
0: Ja, ja.
1: En onze kamer wordt ook wel vaak gebruikt, ook voor andere gelegenheden.
0: Mooi. Daar hadden we ook een stukje muziek van, geloof ik, Ellen.

0: Ja, we zijn niet gewend om muziek zomaar ertussen uit te draaien. Maar ja, goed, het is toch. We zijn al heel snel al met een uurtje vol. Han, daarna gaan wij naar de Kloosterkapel.
1: Ja, de Kloosterkapel is echt ook weer een fantastische ruimte met een schitterende akoestiek. Het is natuurlijk een middeleeuws gebeuren daar. Maar die klank die daar is, die is schitterend.
0: Die is mooi? Dus,
1: ja, die is prachtig. Gasten zijn altijd zeer onder de indruk. Maar vooral de muzikanten, want als ze daar spelen. We hebben een hele mooie vleugel, een historische vleugel. En het duo wat bij ons komt optreden, dat heet Delta Scuti. En dat is een jong stel. Zij, Gemma, speelt op een cello. En haar partner, dan moet ik even kijken hoe die heet, want hij komt uit Bolivia. Hij heet Mateo Vescara Wilde. Zo. Hij is een pianist.
0: Ja.
1: En hij heeft dan Boliviaanse muziek. En dat, daar pakt hij iedereen mee in.
0: Opzwepende muziek.
1: Gevoelig. Ja, toch een beetje opzwepend. Maar dat Zuid-Amerikaanse, dat zit erin. Ja. En dat doet hij fantastisch. Hij studeert ook in Nederland. Daar in dat land schijnt het wat minder vet te zijn als hier. Ja. Maar dat is een ontzettend leuk stel wat prachtige muziek maakt.
0: Goed zo. Gaan we ook even luisteren.

0: Ja, Ellen, deze mag het hele uur wel door, hoor.
1: Laat ik hem gewoon op de achtergrond gezellig erbij staan. Hij duurt maar 3 minuten, dus dat kan niet.
0: Nee, maar goed. Maar, ja, we gaan nog even over de wandelconcerten. Het is de eerste keer, 30 mei. Je kan niet zomaar binnenlopen. Je moet echt wat kaartjes bestellen, zeg maar. Ja. En de aantallen die erbij kunnen zijn, is beperkt eigenlijk.
2: Ja, nou, de mensen kunnen op de site van het museum.
0: Ja,
2: Museum Elburg. En dan kijk je bij Klankenklooster en dan scroll je even door naar wandelconcerten.
0: Ja.
2: En daar staat dus een doorverwijzing naar de kaartverkoop.
0: Ja, wat kost een kaartje?
2: 30, 35 euro.
0: Maar dan heb je 2 keer een
2: vier keer. Ik vind het echt te goedkoop, maar goed.
0: Dit, is dat zo? Ja.
2: Ja, in de vergadering is dit besloten.
0: Ja.
3: Ja, maar dat is natuurlijk met klassieke muziek. Dat als je naar de Nationale Opera in Amsterdam gaat, dan kost een kaartje 200 euro.
0: Ja,
3: dus als je het daarmee vergelijkt. Maar het bijzondere is ook, je zit zo dicht bij de muzici. Het is echt kamermuziek. Ja. Hè? Dus dat maakt het bijzonder. En dan ook nog tussendoor die prachtige wandelingen door Elburg. En het mooie landgoed Schouwenburg. Dus er komen ook veel mensen van buitenaf. Ja. En het stond deze week in de Libelle. Aanrader. Dus
0: misschien dat je trots bent, maar daar moet je niet blij mee wezen.
3: Jawel.
0: Ik kan me herinneren dat we nog eens een keer de kerst in de vesting hadden. En toen had iemand van een restaurant had gezorgd dat in de Telegraaf kwam te staan.
3: Ja, Telegraaf. En dat was weer wat anders.
0: Nou ja, goed, Libelle. Hallo, moest kijken of mensen de Libelle lezen.
3: Okay.
0: Maar goed. Maar
2: als het zo de landelijke pers haalt, dan heeft het toch wel...
0: Ja, zeker. Ja. Daar ben je hartstikke trots voor. Dat begrijp ik aan alle kanten.
2: Ja.
0: Maar hebben we nog kaarten te koop eigenlijk? Want dat is een beetje. Een kaartje waard 20 euro, zei je?
2: Nee, 30. 30
0: euro, oké. Nee, maar goed. Of
2: 35, hè?
0: Ja. 30, 35. Maar goed, nou, kaartje 35 of 50 euro. Dan
2: kom je middags om 1 uur. Er worden groepen samengesteld. Ja. En dan de ene die fietst dan naar Schouwenburg. En de andere die gaat dan wandelen door de stad. En dat gaat echt de hele middag door tot 1:05. En dan is het gezamenlijk, wat Fenneke net al zei, in de kloostertuin. En daar heb je dan nog een optreden van een zigeunertrio.
0: Ja?
2: Trio Trabant. En dat is natuurlijk andere muziek. Dat is echt een beetje van die volksmuziek. En dat in de kloostertuin, dat belooft ook ontzettend gezellig te worden.
0: Moet wel mooi weer wezen.
2: Ik denk dat het nu mooi weer blijft. Het
3: blijft gewoon mooi weer.
0: Ja, het blijft droog en alles.
2: Ja.
0: Dan laten we het hopen.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ja. Of blijft de tent die nu in de kloostertuin staat, blijft die gewoon staan?
2: Die tent die is weer weg.
0: Straks
2: dan komt er weer een nieuwe tent voor het festival en voor het klassieke festival.
0: Ja, ja.
2: Daar komt een nieuwe tent. Ja.
0: Hey, een vraagje. Hoe zijn jullie hier toe gekomen? Buiten het dat je inderdaad klankklooster hebt en al die dingen weer. Wat is nog een behoorlijke uitdaging?
2: Nou ja, door het een kwam het ander eigenlijk.
0: Ja.
2: Dat we zeiden van, nou, we kennen elkaar natuurlijk. We
0: komen
2: elkaar regelmatig tegen. Wat Fenneke al zei, we hebben samen een vleugel van de Gilfink Stichting. Dus die contacten, die liggen er. En dan zijn er altijd mensen met grote ideeën. En die zijn nu uitgevoerd.
4: En wij vinden het ook ontzettend leuk om bij zo'n idee aan te sluiten.
0: Ja.
4: Om gewoon als Elburg gezamenlijk wat te doen. En ook meerdere aspecten van de stad te laten zien en horen.
0: Ja. Hoe is de reactie op dit moment al gekomen? Het is al bekend, want het heeft al in de krant gestaan en alles.
2: Wat ik zei, 105 kaartjes. En ik denk dat er 70 ongeveer verkocht zijn.
0: Oh, die moeten heel snel wezen, een kaartje erbij.
2: Inderdaad. Ja, en daarom zijn we ook hier op tijd. Hè? Dus de mensen hebben nog een week de tijd.
0: Ja, maar goed, museum, dan gaan we in ieder geval naar de site toe. Museumelburg.nl en dan naar de Klankenklooster.
2: Ja, Klankenklooster. En daar staat eigenlijk het hele programma voor volgend jaar al op. Dus mensen kunnen al kijken wat vanaf september aangeboden wordt. En daar kunnen ze ook al de kaartjes op bestellen. En dat is eigenlijk de derde vrijdagavond van de maand. Dus dat is een beetje een vast termijn.
0: Ja, dat is inderdaad elk jaar. Elk maand gaat er gewoon door.
2: Ja,
0: we praten nu over het wandelconcert. Maar
2: Klankenklooster, omdat je zei,
0: ja?
2: dat is eigenlijk de basis van ook dit concert.
0: Hoe lang bestaat Klankenklooster al?
2: Voor corona zijn er ook een paar concerten geweest. Ja. Maar eigenlijk nu, denk ik voor het derde jaar.
0: En weten de mensen ook de klassieke muziek te vinden?
2: Dat ligt lastig.
0: Ja, is dat zo? Waarom?
2: We hebben bijvoorbeeld in januari hadden we een jazzconcert met echt zo'n oude jazzband.
0: Ja.
2: En we hebben een Flink, dat is een Ierse groep. En dat waren wel echt succesvolle optredens. Maar we hadden Willem Brons. Dat is echt gewoon een top pianist. Mm-hmm. Dat is een man van 93. En die heeft echt 4 concerten gegeven uit het hoofd achter elkaar. En ja, daar komt ook wel belangstelling op.
4: Die heeft ook meerdere keren bij ons gespeeld. Ja, jaren geleden. Ja? Dat is fantastisch.
2: Maar dat is ook wel dat je dus een bepaald niveau kunt aanbieden. En dat vinden we natuurlijk wel fantastisch.
0: Ja, maar dat is ook het feit dat het in Lidebelle terecht is gekomen. Landelijk blad.
3: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, bij al nemen goed.
3: Nou, het is ook een bijzonder. Wandelconcerten, dat is natuurlijk in, is gezond. Wandelen is gezond, naar mooie muziek luisteren is gezond. Dus het is een initiatief wat wel vaker in bepaalde steden gebeurt. En in Elburg nog nooit gebeurd was. Dus
0: nee,
3: het is
0: maar ik kom wel erin. Ik zie toch wel jullie geregeld jullie woonkamer of je muziekkamer. Dus
3: ja, maar dat zijn vaak liedconcerten dat dan weer.
0: Privéconcerten,
3: dat zijn kamerconcerten.
0: Ja, dat wordt ook goed bezocht.
3: Nou, het is altijd eigenlijk hetzelfde als bij Klankenklooster. Een beperkte groep mensen die er direct op afkomt.
0: Begrijp ik, ja.
3: En dan via, en dat hopen we natuurlijk met het wandelconcert ook. Want er kunnen ook heel veel mensen die nog nooit in Elburg zijn geweest opeens denken van, daar heb ik wel eens wat van gehoord.
0: Ja.
3: En dat maakt het anders dan gewoon één concert. Dat wandelconcert, denk ik, is aantrekkelijker voor mensen van buitenaf ook. En,
2: dat is ook wel gebleken hoor. We hadden een concert in maart. En toen hadden we er reclame voor gemaakt. En die kwamen uit Zeeland en Leiden. En die hebben gelijk geboekt. Dus dat is natuurlijk erg leuk. Als je dan hier bent. En het vorige concert. Toen waren er ook echt veel mensen van de camping. Hè, van Opputten. Ja. En het waren, ik geloof, mensen uit Zweden. Die waren hier met de boot. 2 mannen.
0: Ja.
2: En die kwamen ook. Dus zo internationaal gaan we.
0: Ja, inderdaad. Ja. Toeval of...
2: Nee, dat is gewoon zo.
3: Ja. Maar je hebt toch ouderwetse mensen die gewoon als ze ergens op vakantie zijn, kijken op de website van een VVV wat er te doen is. En op die manier heb je soms onverwachte bezoekers. En dat is eigenlijk het leukste. Ja. Naast natuurlijk de mensen die sowieso van klassieke muziek houden.
2: Wij doen het ook hoor. Dan ben je ergens en dan is er wat. En dan loop je een kerk of een lokaal binnen. En dan heb je... Ja, hele verrassende muziek.
0: Ja, ik heb ons op de radio verteld. Om de 2 jaar huur ik een boot in Engeland. Een narrowboat. En dan gaan we varen. En toen lag ik in Birmingham. Een aantal maanden, jaren geleden hoor. En daar trad in de Birmingham Arena trad Celine Dion.
3: Zo.
0: Dus ik liet daar gemelijk op die catacombes. En ja, zou ik het nou wel doen? Zou ik het niet doen? Heb ik 9 dagen gezegd. Dat was een van haar laatste concerten.
2: Hé, maar Rob, wil je nog wat weten van Trio Trabant? Want daar is ze ook nog muziek van.
0: Okay.
2: Nou, dat is muziek uit Zuidwest-Zigeunië. Dus dat klinkt Oost-Europese Zigeunermuziek. En dat is natuurlijk die sfeermuziek van een viool en een contrabas. En een liedje erbij. En dat... Dat kan ik me ook op verheugen.
0: Ja, vrolijke muziek is dat ook.
2: Ja, echt chill muziek wel. En gewoon met een glaasje erbij en een hapje. Dat kan heel gezellige afsluiting worden.
0: 30 mei, er zijn nog kaarten te krijgen. Wel snel, de benen moet gewoon vanavond geboekt worden.
2: Op is op, ja.
0: Want op is gewoon op. Maar stel nou voor dat het zo'n gigantisch succes is. We hebben natuurlijk een heleboel luisteraars bij de Loe. En stel nou voor dat je 60 kaarten verkoopt vanavond. Wat dan?
2: Ja, dan in ieder geval een wachtlijst.
0: Ja.
4: En we gaan proberen om zoveel mogelijk mensen te huisvesten.
0: Ja, dat lijkt me ook.
2: Dan gaan we een beetje stapelen in Schouwenburg. Ja, als het mooi weer is, kan het buiten?
4: Nee, maar bij Schouwenburg kunnen we ook best wel een beetje inschekken nog. We hebben wel eens grotere groepen gehad.
2: Ja. Nou, dat is goed. Dat is een uitdaging.
4: Dat gaan we doen.
0: Ja, luisteraars, laat mij niet in de steek. 30 mei van 1:30 tot 6 is het, hè?
2: Ja, zo ongeveer.
0: Ja, dat is een zaterdag, neem ik aan. Hè?
2: Ja, klopt. Ja. Zaterdag over de week.
0: Of volgens mij. Ja, inderdaad, zaterdag over de week.
2: Als mensen boeken, dan krijgen ze ook de informatie. Hoor. Dan nemen we contact met ze op. Of ze met de fiets komen. Of hoe het allemaal gaat.
0: Ja, dat wordt allemaal opgelost. Stel voor dat ze geen fiets hebben. Dan wordt er ook opgelost allemaal.
2: Zorg maar voor een fiets.
0: Dus dat is... En als je niet kan fietsen? Als je invalide bent?
2: Nee, dat zeg ik. Dan hebben we auto's. Ze kunnen parkeren. Auto's, en dus bij de kerk kunnen we parkeren. Ja. Dus,
3: en een aantal vrijwilligers die iedereen begeleiden, toch? Ja. De verschillende groepen.
2: Er zijn gastheren en die gaan daar mee. En ook met de rondwandeling. Als we dus gewoon even wat tijd hebben, dan gaan we bij de kerk langs. En Marius gaat spelen. Dan mogen ze even bij de orgel kijken. Het zijn allemaal verrassingen die ik nu verklap.
3: Ja, dat was toch
2: dat was nog
3: geheim.
0: Je moet niet te veel verklappen, want dan zit je echt vol zo direct. Dan heb je echt een probleem.
2: Ja, goed.
0: Maar goed, 30 mei, Museum Elburg, even naar Klankenklooster en dan zie je zelf het hele verhaal. We gaan even muziek luisteren, dan gaan we eens even praten met Senna.

0: Ja, luisteraars, dat was de wandelconcerten in Elburg. Ik hoop dat het volgende zaterdag volle bak gaat worden. Nou, dat gaat gegarandeerd worden, want ze hadden al 55 kaarten verkocht. Ze moeten iets naar de 100 kaarten toe. Dat gaat wel lukken, €35 even naar de Museum Elburg gaan. En dan even naar het Klankenklooster gaan. Dan kom je het vanzelf tegen. We gaan verder met Senne, had net al even zich geïntroduceerd. We gaan verder met Senne. Senne Schuttetreding, een jaar geleden. Ik schat jou een beetje in. Toen kwam je van school af.
1: Ja,
0: zeg ik dat goed?
1: Ja, toen niet helemaal, maar toen hoorde ik eigenlijk nog op school te zitten.
0: Ja, hoorde je eigenlijk op school te zitten. Ja. Maar je vond die school vond je helemaal niks.
1: Nee, dat was niet zo mijn ding. Nee? Dat was niet zo mijn ding.
0: Oké. Okay. Nee. Maar goed, dan moet je geven ogenblik. Ja, hoe kom je ertoe?
1: Dat zat er altijd al wel in.
0: Ja?
1: Dat handel doen. Ja, en op een gegeven moment dan ben je er altijd mee bezig. En dan loopt het vanuit iets, loopt het tot een idee. En dat loopt en dat werkt. En dan moet je een paar risico's nemen. En dan denk je van, weet je wat, alles of niets. We gaan maar gewoon beginnen.
0: Ja, oké, risico. Maar die risico's heb je ook wel centjes voor nodig natuurlijk.
1: Ja, hard werken, weinig uitgeven.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is... Want je hebt, dan moet je ook een pandje hebben waar het een en ander in staat, neem ik aan.
1: Klopt.
0: En waar zit jij op welk industrieterrein?
1: Broekland, een nieuw industrieterrein in Elburg. Okay. Zeg maar schuin achter de gemeentewerf, dat stuk.
0: Oh ja, tegenover mijn pand. Want ik zit in Weber Woonwereld. Dus dan kijk je eigenlijk een beetje op je.
1: Ja, ongeveer wel. Ja.
0: Oké, maar goed, dan huur je zo'n pandje. Of je koopt zo'n pandje, maar ik neem maar je gehuurd hebt. En dan? Zat je ook een beetje in de handel of helemaal niet?
1: Altijd. Ja? Vanaf jongs af aan al. Ja? Vanaf jongs af aan begon het met peren aan de weg. En zo een beetje verder. En...
0: Nee, dat begrijp ik. Maar nu zit je in het zware werk.
1: Ja. Je moet met handel natuurlijk een beetje feeling hebben. Je moet een product mooi vinden.
0: Ja.
1: En ik ben niet iemand die de hele dag rubberen ringetjes zou kunnen verkopen van 1 cent. Daar kan ik niet een mooi gevoel mee krijgen. Nee? Maar ik vind wat ik mooi vind, is als er een klant bij mij in de winkel komt en dat ik het compliment krijg van dat die zeggen, het is net een snoepwinkel. Allemaal die Milwaukee, Makita, DeWalt spullen en alle kleurtjes. En nou ja, dan als ik de ochtends heen ga, dan ga ik met plezier naar mijn werk. En denk ja, het is ook wel echt zo. Het is een snoepwinkel voor mannen.
0: Maar je hebt ook een showroom of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, je kunt bij mij langskomen, product werkend zien, testen. We gaan binnenkort verhuizen en dan kunnen we nog veel meer laten zien.
0: Waar ga je naartoe verhuizen?
1: Het pand aan de Laagveenstraat waar we nu zitten, dat wordt zeg maar het magazijn, dat blijft erbij.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we schuin achter de gamma op het oude stuk, zeg maar, waar ze nu nieuw aan het bouwen zijn.
0: Oh, dat die wel geen zit, dat wordt verbrand een paar jaar geleden.
1: Juist, daar zo, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus daar hebben we dan een stuk meer ruimte en dat wordt volledig showroom. Dus boven en beneden wordt dat volledig een winkel. En dan komen er ook, zoals voor garages, 2 klomsbruggen werkend te staan.
0: Ja.
1: Dat je die kan zien, dat je de kwaliteit kan ervaren. En dat, dus daar gaan we binnenkort
0: heen. De hele financiering is dat.
1: Ja, klopt. Ja, dat...

0: was een grote stap. En ik dacht van, nou ja, we moeten het maar gewoon eens gaan proberen. Wie niet waagt, wie niet wint.
1: Nee, je moet wel die financiering rond kunnen krijgen.
0: Ja, dat moest ik dus proberen. En ja. Op een gegeven moment stonden ze daar goed in. En dan is dat gelukkig gelukt. Dus toen konden we gaan uitbreiden.
1: Maar als ik een aannemer ben, voorheen ben ik aannemer geweest. Mm-hmm. En je blijft altijd aannemer. Ik ben aannemerbedrijf, heb ik. Dan ga ik maar spullen kopen bij bouwcenter. Of het pand waar jij nu gezeten hebt vroeger. Hoe heet die ook weer gezeten?
0: Van der Ham.
1: Van der Ham gezeten en alle soort dingen meer. Dus daar ben je een regelrechte concurrent van.
0: Nou, niet zozeer. Want we hebben wel bouwvakkers en allemaal jongens als klanten. Ja? Voor het kleine beetje Makita, de Wald Milwaukee wat we hebben. Ja. Maar dat is ook het enige wat we daaraan leveren. Want wij zijn echt gericht op de landbouwsector en op de automotive. Dus grote persen, werkplaats, kranen. Alles wat daarvoor maar in de werkplaats leverbaar is. Bruggen om een complete vrachtwagen op te tillen. Dat soort dingen, dat hebben we. En ja, kijk, bouwmarkten zijn er niet genoeg in de buurt. Maar in een straal van 30 kilometer, ja, ga maar eens een hefbrug kopen. Ja. Ik zou niet weten waar.
1: Nee.
0: En dat is hier niet.
1: Oké. Hey, maar je bent jong.
0: Ja.
1: En je wilt wat, zou ik zeggen. Maar goed, mm-hmm. Dat wil je al. Dus er is geen probleem. Je bent jong. Het is belangrijk dat je ook goede merken achter je hebt staan. Die goede merken kan verkopen. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja, je bent wel gekomen. Maar hoe krijg je de grote merken jouw kant op?
0: Nou, gewoon brutaal zou ik niet zeggen. Maar enthousiast zijn.
1: Ja?
0: En, dingen lijken dan heel vaak onmogelijk. Maar gewoon enthousiast zijn en erheen gaan. En ik ben jong. Ik wil gas geven. Ik heb een klein pandje. En kijk, 9 van de 10 merken die dachten in het begin. Want ik begon in een
1: mee.
0: Ja, ik begon in een oude boerenschuur, zeg maar. Waar het water nog net niet uit het dak lekte. Ja, daar ging niemand je een merk maken. Maar er waren een aantal grote merken die in me geloofden. En daar doen we tot de dag van vandaag nog steeds goede zaken mee. En dat wordt dan steeds, rolt dat een beetje uit. En ja, dan moet je gewoon. Je moet erheen gaan en fanatiek zijn.
1: Ja, vertel eens een paar grote merken waar je wat je hebt.
0: Ja, dat is dan wel een beetje het automotive gerichte, maar we doen heel veel met OMCN. OMCN is in de wereld van hefbrug, ik denk, werelds beste.
1: Ja.
0: OMCN, Tank Tools, Sonic, Ghidorah is allemaal leverbaar. Dat zijn allemaal wel grote merken. En ook Makita, DeWalt, Milwaukee, dat soort dingen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat we 100 merken in assortiment hebben ondertussen, als het niet meer is.
1: Knap, we gaan even muziek luisteren. Wat voor muziek hadden wij nog staan, Ellen?
2: Mojo.
1: Mojo.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Zenna Schutten. En ja, ik ga het niet zeggen, maar die heeft gewoon een geweldig bedrijf opgezet in een jaar tijd. En ja, Zenna, ik zat even tijdens de muziek met jou te praten. Ik ben zelf ook ondernemer. En ja, dan ben jij, hoe oud ben je als ik vragen mag?
1: Net 19 geworden.
0: 19. Je doet me denken aan Kane, die bij mij met een kappersbedrijf gaat beginnen 1 juni achter mijn huis. Maar net 19, dan heb je een bedrijf en ja, dan moet je toch geld? Heb je zulke rijke ouders?
1: Nee. Mijn vader is automonteur en mijn moeder zit in de schoonmaak. Alleen ja, keihard voor gewerkt en nooit een cent uitgegeven. Omdat ik heel jong al het plan had om zoiets te gaan doen.
0: Ja, je bent gewoon sparen geweest vanaf je 13e, 14e.
1: Keihard sparen, vanaf jongs af aan. Ja. Hard werken en dan hard sparen, niet uitgeven.
2: En een goed plan misschien, want op die manier krijg je natuurlijk ook geld binnen, of niet?
1: Ja, absoluut. Je moet natuurlijk wel een plan hebben waar je op door kan werken. En dat was ook al het mooie, dat toen ik begon, zeg maar, een jaar geleden. Toen had ik de connecties al om me heen en de ideeën. En eigenlijk was het al dag 1 inschrijven en dag 2 was al van start gaan. En toen stond de handel er al, zeg maar. Ja, dus ik kon gelijk beginnen.
0: Okay. Heb je school al afgemaakt?
1: Nee. Okay. Ja, de middelbare wel, maar de mbo en zo allemaal niet. Dus ik heb alleen de middelbare school afgemaakt.
0: Dat maakt er niks uit.
2: Nee. Dit gaat over bruggen voor auto's, of niet?
1: Ja, F-bruggen voor auto's, dat soort dingen.
2: Weet je wat mijn grote schrik altijd is? Dan kan je wel raden wat ik ga zeggen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Dat zo'n dingen, dat die auto eraf komt. Dat het boel in elkaar stort en dat jij eronder zit.
1: Ja, dat
2: gebeurt
1: is,
2: zoiets wel eens?
1: Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt.
0: Dan zou je hier niet meer zitten.
1: Nee, dan had ik wel een probleem.
2: Nou ja, of een monteur die eronder zat, dat weet je niet.
1: Ja, kijk, wat heel belangrijk met een hefbrug is waar ik heel erg op let. Het is meer dan alleen zo'n ding inkopen en verkopen. Dat moet natuurlijk wel verder over nadenken. Is de aftersales is heel belangrijk. Dus iemand die kan bij mij een brug kopen. Ik kan er ook een monteur heen sturen die hem komt keuren. Onderhouden, alles nakijken. En vaak zie je, er gebeuren heel weinig ongelukken in Nederland met bruggen. Maar als er wat mee gebeurt, dan is het als zo'n ding al 10 of 11 jaar niet gekeurd is. Ja, en dan klinkt dat heel lullig, maar dan is het eigenlijk de schuld van de klant.
2: Okay.
1: En dat als wij staan ervoor in, zo'n ding moet gewoon jaarlijks gekeurd worden. Is ook voor de APK benodigd. Die moet jaarlijks nagekeken worden. Moet aangedaan worden wat er aan nodig is. Ja, en dan is het risico heel klein, want er zitten was ook goede vergrendelingen op tegenwoordig.
0: Ja, die vergrendelingen die
1: ja, daar kom je met geen tank doorheen. Dat is tegenwoordig wel echt heel geavanceerd.
0: Maar ben je nog steeds afhankelijk van de monteurs die eronder staan. Die moeten er in zorgen dat die vergrendelingen ook goed zitten natuurlijk.
1: Ja, alleen wat het mooie is de brugverkoop is 1, maar je zit ook met bepaalde machinerichtlijnkeuring en alles wat erop moet zitten. En die eisen ook weer dat zo'n brug bijvoorbeeld al grotendeels afgemonteerd hier aankomt. Dus dat het niet één voor compleet bouwpakket is. Dus die vergrendelingen doet de monteur vaak bijna niks aan, want die is fabrieksaf zo in elkaar gezet. Dus daar kan ook niet echt een montagefout in de vergrendeling zitten.
0: Maar is het ook niet zo dat je zeggen moet elk jaar gekeurd worden? Vanuit de wet denk ik.
1: Ja.
0: Maar die keuringen zijn ook niet zo goedkoop, hè?
1: Valt mee. Kijk, weet je wat een keuring vaak duur maakt? Een keuring is net een APK-keuring kost voor een auto bijvoorbeeld €50. Een bruggenkeuring afhankelijk van de brug. Maar het ligt weer aan de locatie. Want kijk, wij huren een monteur in. Stel dat hij een voorrijkosten moet schrijven van 200 kilometer. Ja, dan wordt het een dure keuring.
0: Dan tikt het in, ja.
1: Dat tikt hem aan. Is het een keuring hier in de buurt? Is het goedkoop.
0: Ja,
2: maar als het misgaat, wordt het nog veel duurder natuurlijk. Dat moet je ook niet vergeten.
1: Als hij niet gekeurd wordt, bedoel je?
2: Nou ja, precies. Als het fout gaat, dan heb je nog wel een heel ander kaliber als het over geld gaat.
1: Ja, klopt. Ja, en als je... Ja, wat ik zeg, het onderhoud is belangrijk, dat soort dingen. Net als met heftrucks, onderhoud is belangrijk. Het blijft altijd een risico. Alleen, ik zie wel, vergeleken met bruggen die ik zie die 40 jaar oud zijn, is het risico wel heel veel malen beperkter geworden.
2: Okay, en gaan er alleen auto's op? Want je hebt ook bruggen voor vrachtwagens.
1: Lever ik ook. Bruggen voor vrachtwagens, bruggen voor auto's. Zelfs voor scooters, brommers, motors, die kleine bruggen. Dus eigenlijk overal heb ik ze voor.
2: Waanzinnig.
1: Ja.
2: Ja, echt waanzinnig.
1: Ja.
0: We hadden begonnen even om net na 6 over van goh, wat zijn nou je best verkochte artikelen? Nou, dat mag al duidelijk wezen. Bruggen en alle soort zaken meer. En gereedschapkisten zie ik ook een heleboel van jou voor de garage. Maar toen zei ik ook eventjes de generatoren.
1: Ja.
0: Volgens mij moet dat een hele mooie handel wezen.
1: Ja, klopt. Is het ook. Ben ik eigenlijk al vanaf het begin mee bezig geweest.
0: Ja.
1: En toen verkocht ik generatoren vooral aan iemand met een landbouw, een boer. Iemand die gewoon ergens waar geen stroom is, stroom nodig heeft.
0: Ja.
1: Toen is dat eigenlijk een beetje, die dreiging is in het afgelopen anderhalf jaar heel groot geworden. Dat die stroom uitvalt en dat die stroomdreiging steeds groter wordt. En toen ben ik daar eigenlijk heel erg op gaan inspelen om steeds meer assortiment in generatoren te krijgen. Vanaf de allerkleinste tot de allergrootste. En dat is momenteel ook wel een heel hardlopend product.
0: Ja, dus ik zie mezelf ook al te denken. Maar ik ben er al jaren over aan het denken. Maar ja, goed, gegevenlijk als die stroom uitvalt, dan zal die wel met een dagje opgelost zijn. Maar als het de min in de winter is, dan heb ik geen cv.
1: Nee.
0: Ik kan niet douchen. En mijn pellenkachel doet het niet, want die werkt ook op elektriciteit. Dus ik heb helemaal niks. Dus daar heb ik gedacht, ik wil gewoon in mijn garage naast mijn woning gewoon een klein, generatie hebben staan. Waar we benzine in zitten, die kaken zetten. En nou goed, dus ik ga gewoon bij
1: je
0: komen.
1: Ja, je bent altijd welkom. Kom langs in de winkel, daar heb ik ze staan. Dan kan ik ze hier laten zien.
0: Ja, maar dat is het verhaal uiteindelijk. Ik denk dat iedereen wel zijn dingetje moet hebben.
1: Hier in de buurt ook, maar heel Nederland door. Overal zie ik ze heen gaan. Ja. Ja.
0: Wat voor kost gemiddelde generator? Waar praat je dan over? Voor huis, tuin, keuken, graag.
1: Ja, ligt er heel erg aan. Wil je diesel, wil je benzine? Hoeveel vermogen heb je? Kijk, je hebt natuurlijk mensen die wonen vrijstaand met een schuur erbij, groot huis, 300 vierkante meter. Ja. Die krijg ik over de vloer. Ja, en diesel is altijd duurder. Dan zit je €1200. Maar ga je gewoon naar een gemiddeld huis, tuin, keukenapparaat. Wel kwalitatief goed, maar gewoon voor een huis. Ja, dan zit je voor een professionele machine zo'n beetje op €700, €750 in de BTW.
0: Ja, en dan draait hij gewoon en je kan hem ook een paar jaar wegzetten gewoon. Dan moet je wel onderhouden.
1: Moet je wel onderhouden.
0: Krijg
1: je
0: weer die onderhoudersdiensten. Ja.
1: Nee, onderhoud en after sales is heel belangrijk in mijn markt. Ja. Dat is heel belangrijk. We willen ook gewoon een machine die teruggebracht kan worden, die bij ons onderhouden kan worden, waar alles aan gedaan kan worden.
0: Ja.
1: En wat een grote valkuil is tegenwoordig, is wat je heel veel ziet, is heel veel handel komt uit China. Nou, dat is natuurlijk al de laatste 10 jaar. Daar komen ook heel veel goede producten vandaan. Heel veel minder goede producten. Waar het fout gaat vaak, is dat er een product uit China komt, maar dat ze de onderdelen niet meeleveren. Ja. Dus dan is zo'n productstuk en dan kun je hem eigenlijk in de container gooien. Want er is geen onderdeel voor te krijgen. En dat vind ik wel heel belangrijk. De onderdelen moet ik gewoon kunnen bestellen bij de leverancier. Ja. Erop kunnen zetten en dat ding moet weer draaien.
0: Verkoop je ook fatbikes?
1: Ja, eerder.
0: Benelux fatbikes ben je tegengekomen.
1: Ja, klopt. Ben
0: ik gauw uitgestapt, denk ik.
1: Nou, ik was er heel op tijd bij toen. Echt in de jonge jaren, toen ik was 15 of zo, was ik er heel op tijd bij. En hier in de buurt, toen had niemand ze in een straal van 40 kilometer. Nee. Ja, ik had ze verder niemand echt. Dus daar was ik op tijd bij. Alleen, handel is leuk. Ik heb van eerder alles gedaan. Ik ben bij gereedschap blijven hangen. En ik vind het belangrijk om 1 ding goed te doen. Dus Benelux fatbikes en zo, daar ben ik snel van afgehaakt.
0: Ja, dat lijkt weer sap voorbij schieten. Ik denk, natuurlijk, iedereen praat op het ogenblik over fatbikes. Maar volgens mij is die handel heel snel ook weer stuk.
1: Ja, ik doe het al heel lang niet meer. Dat is allemaal een hype. Dat is een jaar leuk. En daarna is het allemaal over.
0: Oké. Eens even kijken. Wat wil je er meer kwijt? Waar zit jij? Laten we er eerst over beginnen. Waar kunnen we je bereiken?
1: We zitten in Elburg, maar voor klanten die hier niet uit de buurt komen, hebben we ook een showroom in Friesland, boven in Nederland, boven Leeuwarden, Sint-Anna-parochie.
0: Ja.
1: En ik heb ook een showroom in Veen, dat is bij Wijk en Alburg, Wielstraat 65 in Veen en De Wissel 44 in Sint-Anna-parochie. En daar hebben we ook een winkel, dus daar hebben klanten die hier wellicht luisteren en die hier niet uit de buurt komen of verhuisd zijn of noem maar op. Daar ben ik ook van harte welkom bij een van mijn collega's.
0: Je internetsite is schuttertraining.nl denk ik.
1: Ja,
0: zeg je dat goed?
1: Klopt, klopt.
0: Je bent elke dag open?
1: Ja, 6 dagen in de week.
0: Ook zaterdag?
1: Ja, zaterdagochtend ook. Ja.
0: Oké, goed. We gaan gewoon eens kijken. Wat wil je er meer kwijt?
1: Kom langs, zou ik zeggen. Kom een keer een bak koffie doen.
0: Een bakje koffie drinken.
1: Een bakje koffie doen.
0: Ik kom zeker bij je langs. Mooi. Wat dat betreft ben ik heel, heel erg geïnteresseerd.
1: Ja.
0: En volgens mij kijk ik vanuit mijn decorette kijk ik elke keer op jouw hoofd. Scheelt die film zit helemaal in er zitten gigantisch veel bedrijfjes op het ogenblik daar. Hè?
1: Ja. Ja, en er is ook, dat is wel jammer, want we hebben dan eigenlijk nu, toen ik daar begon, toen was het pand. Dat je denkt, als ik dit is volzet, dan moet ik nog wel eventjes wat gaan bestellen, zeg maar. Ja. Nou ja, dan groei je best wel snel en dan zie je toch dat je qua ruimte eigenlijk heel snel ruimtegebrek krijgt. We hebben alweer een deel van de spullen in Doornspijk staan. En op een andere locatie nog in Elburg komt het dan te staan. En dat is, ja, dat is dan wel jammer dat je niet alles onder één dak hebt.
0: Nee, begrijp ik.
1: Maar binnenkort is dat
0: opgelost,
1: anders.
0: Opgelost, het nieuwe bouw. Ja. Wanneer gaat opgeleverd worden dat gebouw?
1: Ik hoop met een maand of twee hoop ik.
0: Okay. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het überhaupt weer herbouwd wordt. Ja. Het spul is afgebrand. En...
1: Wat ook wel leuk is, voor natuurlijk, we zijn dan in die landbouwsector heel erg actief. We willen in plaats van alleen de werkplaatsinrichting, dus vanaf een pers tot aan een brug tot aan wat dan ook, voor een hoe willen ook de machines gaan leveren. Ze krijgen nu binnenkort ook vanuit de professionele fabrieken 3 modellen graafmachines binnen. 2,5 tons, 1,8 tons, 1 tonnes. Kubota en Yamaha motoren erin. Goede hydrauliekpompen erop. Alles erop en eraan. En ik denk voor als we het nu uitrekenen, ongeveer de helft van de prijs is wat ze op bij de andere merken doen. Voor dezelfde soort machines. Dus dat,
0: je wordt echt een geduchte concurrent van de grote jongens.
1: Ja, dat zijn we uit aan het worden. Ja, ja.
0: Hey Senna, leuk dat je er geweest bent.
1: Ja.
0: Ik ga je zeker volgen. Nou, www.schuttentraining.nl, dat is geen probleem. En nog even voor degene die nog moeten weten. 30 mei is de wandel. Ik wou zeggen de wandel vierdaagse. Het is helemaal niet zo. Is er inderdaad wandelconcert. 30 mei kan je kaarten krijgen via museumelburg.nl en eventjes zoek op de site en er zijn nog een paar kaartjes te bereiken. Luisteraars, wij zijn er volgende week weer. Ellen, jij hartstikke bedankt en een prettige avond.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij de lokale omroep van Elburg. U kunt zo dadelijk weer gaan luisteren naar een uitzending van het programma Kerkenwerk en dat wordt deze avond verzorgd door de Elumkerk op het Harde. In de studio zijn vanavond Henrike Vis, zij verzorgt het kinderhalfuurtje, Jan van den Berg, hij verzorgt de techniek en de regie en mijn naam is Leni van den Berg en ik mag dan de verdere presentatie voor u gaan verzorgen. We hebben het volgende programma voor u samengesteld. We beginnen met het kinderhalf uurtje door Henrike. Daarna hebben we gemengd boeket. Hierin staan gemeenteleden van Elim Centraal. Dan hebben we een kerkelijke agenda. Als er nog tijd over is, hebben we wat liederen en gedichten voor u. En natuurlijk weer een afsluiting met een overdenking. Maar, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Op het puntje van de stoel gaan zitten, want hier is jullie eerste liedje.

Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer luisteren naar het kinderprogramma. Vandaag zal het gaan over Pinksteren. Maar weten jullie eigenlijk wat we vieren met Pinksteren? Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, die 10 dagen na Hemelvaartsdag plaatsvond. Vlak voordat Jezus terug naar de hemel ging, heeft hij aan zijn leerlingen beloofd dat hij hen niet alleen zou achterlaten. Hij zou de trooster sturen. En ze zouden de kracht van de Heilige Geest krijgen. Hoe dat ging, vertel ik jullie straks tijdens het verhaal. Maar misschien weet je het al door het liedje dat we nu gaan luisteren.

Het is weer feest in Jeruzalem. Pinksterfeest. En het is natuurlijk een hele drukte. Vanuit het hele land zijn de mensen naar Jeruzalem gekomen. Zelfs de Israëlieten die in andere landen wonen, komen naar Jeruzalem als het Pinksterfeest is. Ze gaan allemaal naar de tempel om te bidden en offers te brengen aan de Heere God. De discipelen zijn bij elkaar in een huis dat dicht bij de tempel staat. Ze wachten samen ergens op. 10 dagen geleden is de Heere Jezus naar de hemel gegaan. Toen heeft hij gezegd dat hij hun de Heilige Geest zal sturen. En daar wachten ze nu op. Terwijl ze samen zitten te praten, gebeurt er plotseling iets vreemds. Het begint vreselijk hard te waaien in hun huis. Tenminste, zo klinkt het. Maar er is helemaal geen wind. De deuren waaien niet dicht en de papieren waaien niet van de tafel. Er valt niets om. Er is alleen maar het geluid van de wind. De mensen die buiten lopen horen het ook. Ze blijven staan luisteren en kijken naar binnen. Wat gebeurt er toch allemaal in dat huis? De discipelen kijken elkaar verbaasd aan. Zij weten ook niet wat het is. Ze horen het geluid van de wind en ze zien ook iets. Want op hun hoofden komen opeens vlammetjes. Het zijn geen echte vlammen, want ze zijn niet heet, maar ze lijken erop. En nu voelen de discipelen ook iets. Ze weten niet hoe het komt, maar ze zijn opeens heel gelukkig en blij. En ze willen met iedereen over de Heere Jezus praten. Wat is er nou gebeurd? De Heilige Geest is in hun harten gekomen. De Heilige Geest kun je niet zien, hè? Toch wil de Heere God dat iedereen weet dat de Heilige Geest is gekomen. Daarom laat de Heere God die wonderlijke wind waaien. En daarom laat hij die wonderlijke vlammen op hun hoofden komen.

De discipelen doen de deur open en gaan naar buiten. Er zijn al heel wat mensen bij hun huis gekomen. En iedereen kijkt hen verbaasd aan. De discipelen zijn zo blij, ze gaan hardop danken. Ze danken de Heere God dat hij van hen houdt. En ze danken de Heere Jezus dat hij hun zonde heeft weggedaan. Maar nu gebeurt er weer iets bijzonders. Als de discipelen de Heere God danken, praten ze een andere taal. Maar ze kennen helemaal geen andere taal. Ze kennen alleen maar de taal van de Israëlieten. Toch danken ze de Heere God in andere talen, zodat de mensen die uit andere landen komen opeens hun eigen taal horen. Al die mensen begrijpen precies wat de discipelen zeggen. Hoe kan dat nou? Zijn de discipelen plotseling ineens heel slim geworden? Nee, dat doet de Heilige Geest allemaal. De Heilige Geest laat hen die andere talen praten. Wat is er hier aan de hand? Vragen de mensen verbaasd. Er gebeurt hier iets heel bijzonders. Petrus begint nu te praten tegen de mensen die buiten staan. Hij zegt, de Heilige Geest is in ons hart gekomen. En hij is gestuurd door de Heer Jezus. Jullie weten toch wel wie de Heer Jezus is? Ja, dat weten veel mensen wel. Ze hebben de Heer Jezus vaak gezien. Ze hebben gezien dat hij zieke mensen beter maakte. En ze hebben naar hem geluisterd als hij over de Heere God praatte. Ze dachten dat Jezus koning zou worden. Maar toen werd hij gevangen genomen en aan het kruis gehangen. En toen is hij gestorven. En wat er daarna is gebeurd, dat weten ze niet. Dat gaat Petrus hun nu vertellen. Hij zegt, de Heere Jezus is niet doodgebleven. Na 3 dagen is hij weer opgestaan uit het graf. En 10 dagen geleden is hij naar de hemel gegaan. Jezus is de Zoon van God. Hij is Christus, de Heiland. En jullie hebben gezegd dat hij aan het kruis moest sterven. O, de mensen schrikken. Het is waar wat Petrus zegt. Nu Petrus dit allemaal vertelt, begrijpen ze het wel. En nu hebben ze heel erg spijt dat ze dat hebben gezegd. Ze roepen, wat moeten we doen? Zou de Heere God boos op ons zijn? Petrus zegt, jullie moeten tegen de Heere God zeggen dat jullie er spijt van hebben. En dan mag je aan de Heere God vragen of hij jullie wil vergeven. En dan kan je je laten dopen in de naam van de Heere Jezus. Dan is alles weer goed tussen de Heere God en jullie. En weet je, dan komt de Heilige Geest ook in jullie hart. Dat willen de mensen wel. Ze laten zich dopen. Wel 3000 mensen laten zich dopen. En al die mensen horen nu ook bij de Heere Jezus. De Heilige Geest komt in hun hart. En nu worden ze net zo blij als de discipelen.

0: Johannes 1, vers 16 zegt Jezus:
1: En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.
2: Heilige.

Wat een mooi verhaal, hè? De Heilige Geest is eigenlijk een beetje zoals de wind. Je kunt de wind niet zien, maar je ziet wel wat de wind doet. Door de wind bewegen bladeren, een vlieger gaat omhoog en je kan de wind ook voelen op je gezicht. Zo gaat het ook met het werk van de Heilige Geest. Je ziet de Heilige Geest niet, maar je merkt wel zijn werk. Het helpt om mensen lief te zijn, om moed te krijgen, te troosten of om het goede te doen. Jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer hebben geluisterd. We gaan nog luisteren naar twee liedjes en dan is het kinderprogramma weer afgelopen.

Ja, dit was het kinderhalf uurtje met Henrike. Wij gaan nu door met het volgende programmaonderdeel en dat is Gemengd Boeket. En hier staan enkele leden van de Elimkerk in Centraal. We beginnen met een geboortebericht, want op 11 april 2026 werd Jent Lubettes Lokhorst geboren. En Jent is het zoontje van Arald en Nicky Lokhorst. Wij feliciteren de ouders van harte en we wensen hen Godzegen toe voor de toekomst en met de opvoeding van hun kleine Jent.

Op zondag 19 april was er een doopdienst in onze Elimkerk. En hierin mochten twee kinderen gedoopt worden. En dat waren Daniël en Ellie. Daniël is het zoontje van Bram en Joanne Jonkman. En Ellie is het dochtertje van Gerrit-Jan en Bianca Prins. Wij wensen de beide echtparen, de beide ouderparen moet ik dan ook zeggen, heel veel zegen toe bij de opvoeding van hun kleine kinderen met het mooie lied, het dooplied van Selah.

We hebben ook deze avond weer een aantal echtparen die een huwelijksjubileum mochten gedenken. En we beginnen vanavond met twee echtparen die 12,5 jaar getrouwd zijn. Dat is Erik en Melanie Engeltjes Leusink, want jullie mochten op 4 april, jongstleden, jullie 12,5 jaar huwelijk gedenken. We willen jullie nog van harte feliciteren en we hopen dat jullie samen met een ieder die bij jullie horen een fijne en gezegende dag hebben gehad. Alwin en Lisa van Weijen van den Berg mochten op 15 mei jongstleden

familieleden gedenken ook 12,5 jaar getrouwd te zijn. Ook jullie feliciteren we nog van harte en we hopen dat ook jullie een hele fijne en gezegende dag hebben gehad. En we wensen beide echtparen Gods zegen toe voor de toekomst met het mooie lied De Kracht van Uw Liefde.

Het echtpaar Rozeboom-Nagelhout mocht op 3 mei jongstleden hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. We willen u via deze weg nog van harte feliciteren en we hopen dat u samen met een ieder die bij u hoort een fijne en gezegende dag heeft gehad. En we wensen u Godzegen toe voor nu, maar ook voor de toekomst.

Het echtpaar Dick en Eve van Loop-Polinder mocht 6 mei, jongstleden, hun 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. Wij willen u nog van harte feliciteren en we hopen dat u echt een goede en gezegende dag hebt gehad. We wensen u Gods zegen en nabijheid toe voor de toekomst met het lied Wat zijt gij groot, wat zijt gij goed.

Het bestuur van vrouwenvereniging Lydia wil haar lid mevrouw Topkazijn nog van harte feliciteren, omdat zij op 11 mei jongstleden haar verjaardag mocht gedenken. U krijgt het lied aangeboden, Psalm 108.

In de afgelopen weken zijn er weer verschillende gemeenteleden die 80 jaar of ouder mochten worden. En wat een zegen dat er zoveel gemeenteleden zijn die dit mogen beleven. We beginnen vanavond met mevrouw J. van den Berg van Rensselaer. Want u mocht op 4 april 84 jaar worden. Mevrouw H. van den Berg de Beer mocht op 8 april 80 jaar worden. En op 14 april mocht mevrouw G. Voeke-Koele 86 jaar worden. Mevrouw G. Schenk-Sneller mocht op 15 april 83 jaar worden. En de heer Berghorst en de heer Gebos waren samenjarig op 16 april en werden beide 80 jaar. We willen u nog van harte feliciteren en we wensen u Gods zegen toe voor nu en ook voor de toekomst.

Mevrouw J. Lussing-Bos mocht op 18 april 89 jaar worden. Eveneens op 18 april mocht mevrouw G. van der Weijden 82 jaar worden. Op 20 april hebben wij verschillende gemeenteleden die hun verjaardag mochten vieren. En dat zijn de heer H. Lussing, u mocht 86 jaar worden. De heer J. van Klompenburg werd 81 jaar op die dag. Eveneens op 20 april werd mevrouw E. Hoekert van het Goor 82 jaar. En ook op 20 april werd mevrouw W. Lussing van Haren 84 jaar. U allen willen wij ook nog van harte feliciteren en we wensen u de kracht en de nabijheid van onze hemelse Vader toe. Met het lied Wat de toekomst brengen mogen.

Mevrouw E. Kroneman van het Heul mocht op 26 april 82 jaar worden. De heer Spaan mocht op 1 mei 89 jaar worden. En op 7 mei werd mevrouw Vlieger Doornwaard 80 jaar. De heer W. Palm werd op 9 mei 80 jaar en eveneens op diezelfde dag 9 mei mocht mevrouw H. Kazijn 86 jaar worden. En als laatste op 11 mei mocht mevrouw H. Top Kazijn 88 jaar worden. Wij willen u van harte feliciteren en we wensen u Gods zegen en nabijheid toe met het lied Blijf bij mij, Heer.

Het volgende lied is bestemd voor alle luisteraars van vanavond. Het kan zijn dat u op dit moment net terug bent na ziekenhuisopname en nog aan moet sterken. En dan willen wij vanavond even in het bijzonder even aan Fanny van Os denken. Fanny, we wensen jou heel veel sterkte met je herstel. Maar het kan ook zijn dat mensen ziek thuis zijn of in het verpleeghuis. Misschien bent u wel met verschillende kuren bezig of hebt u deze net afgerond. Dan kan er veel op je afkomen en kan het leven soms heel moeilijk zijn. Weet dan dat de Heer voor u wil zorgen en u niet zal verlaten. We willen ook de psychische zieken in onze gemeente niet vergeten. Hoe moeilijk kan het zijn als je je onbegrepen voelt en heel alleen? Maar ook u mag dan naar Jezus gaan met al uw zorgen en verdriet. En hij zal voor u zorgen, iedere dag opnieuw. En in hem hebben wij een toekomst vol van hoop.

Ja, en ik heb ook even twee mededelingen in de kerkelijke agenda vanavond. Want op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, wordt er achter de Elimkerk op het Harde op het plein een samenkomst gehouden. En dat is een buitenlucht, een sing-in. Iedereen is welkom. En de bijeenkomst begint 10:00 en dominee Post hoopt daar een korte meditatie te houden. Dus kom met de fiets graag, want anders is het plein zo vol met auto's en dan passen we er samen niet meer op. Ik hoop u allemaal te ontmoeten die Pinkstersing-in achter de Elimkerk, maandag 25 mei 10:00. En dan is mij ook gevraagd via de Oosterkerk hier in Elburg om even een actie onder uw aandacht te brengen. Gebruik je stem, een kaartenactie. Graag doen wij mee met de landelijke actie Gebruik je stem van kerkasiel Kampen. Want op 21 november 2024 opende Wijkkerk de Ophof in Kampen haar deuren voor de familie Barbarians. Een gezin met 4 kinderen, dat al meer dan 12 jaar in Nederland leeft en hier geworteld is. De 4 kinderen zijn Aram van 21, Ariana van 15, Amelia van 12 en Alexa van 4. Met dit kerkasiel staan duizenden betrokkenen op tegen de uitzetting van kinderen die hier zijn opgegroeid. Kerkasiel is een eeuwenoude vorm van bescherming. De Wijkkerk Ophof blijft dag en nacht open, gedragen door ruim 2500 vrijwilligers en de vele bezoekers. Zo bieden ze het gezin veiligheid en vragen publieke aandacht voor onrechtvaardig beleid voor gewortelde kinderen. Wat is nu de actie Gebruik je stem? Nou, in heel Nederland worden mensen opgeroepen om kaarten te schrijven aan politici in Den Haag. De kaarten kunnen worden gericht aan woordvoerders asiel en migratie en aan minister van asiel en migratie Bart van der Brink. Met de kaarten laten we samen een duidelijke boodschap klinken. Laat ze blijven. Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan hier naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich hier thuis. Met de actie Gebruik je stem wil kerkasiel Kampen hun stem en die van betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar maken richting de politiek. Wat kunnen wij nu concreet doen? Nou, schrijf een persoonlijke kaart aan minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink en 17 kaarten gericht aan de 17 woordvoerders van asiel en migratie. Op de tafel is 's morgens in de Oosterkerk. De kaarten liggen daar klaar. Dus je kunt ze in de kerk schrijven of ook meenemen naar huis. En 's avonds

Posseistraat 1 in het Harde, bij Aartie van Geest. Lange Weide 31 hier in Elburg, bij Han van der Pol. Of via de brievenbus van het HKC van Kingsbergstraat 2. En ik hoop echt dat er heel veel kaarten geschreven gaan worden.

Ja, ik heb vanavond ook één gedicht meegenomen die ik graag met u wil delen. Je wordt als christenmens gedragen, al heb je 100.000 vragen. Die leven in je ziel en hart. Je ging als mens met God van start. Weet, God zal altijd antwoord geven op al die vragen in je leven. Al duurt het soms geruime tijd, de Heer blijft jou steeds toegewijd. Al heb je veel te overwinnen, blijf samen met God je strijd beginnen. Hij laat je steeds de uitkomst zien, zal je van zijn zegen voorzien. Blijf altijd op de Heer vertrouwen, dan zul je eens zijn heil aanschouwen. Als jij maar steeds zijn hand vasthoudt, dan heb je op een rots gebouwd.

Ja, luisteraars, we hebben natuurlijk ook vanavond nog een meditatie voor u. En daar staat boven vrolijk om de wet. En dit naar aanleiding van Psalm 119, vers 80, waarin we lezen: Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw geest vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. Na de wonderlijke uitredding en uittocht uit het land Egypte begon Israël aan de tocht door de woestijn. Dag na dag, week na week, op weg naar het land van de belofte. Tot de 50ste dag aanbreekt. 7 volle weken verder, er wacht een nieuw hoogtepunt. God geeft de wet. Daarom begint de Pinkstergeschiedenis in Handelingen 2 met de zin: En toen die dag het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Bijeen voor het wekenfeest. De dag waarop van ouds de oogst werd gebracht voor het aangezicht van God. De eerstelingen van de opbrengst van het land werden in dankbaarheid de Heere voorgehouden. Als een dankdag voor Hem die alles op aarde het leven geeft. Dieper werd de invulling van de feestdag doordat Exodus 19 en 20 werden gelezen. De geschiedenis van Israël die aankomt bij de Sinaï, waar God zijn verbond sloot met het volk. Ze ontvingen de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Woorden die wij elke zondag mogen horen. En op Pinksteren mogen ze zeker niet ontbreken. De lezing van Gods heilige wet. Na de vreugde van de bevrijding volgt de bescherming van Gods geboden. Voor Israël betekent de wet vrolijkheid, vrijheid. Daarom ook die eindeloze lofzang van Psalm 119. Ai, zie, o Heer, hoe ik uw wet bemin. Het woord wet mogen we in Psalm 119 breed lezen. Tora staat immers voor het hele woord van God. Laten we met Pinksteren dat woord ontvangen als een machtig geschenk van de Heilige Geest. De bekende dominee Brakel zegt: Wees hartelijk verblijd over het kostbare geschenk dat we van God in het woord hebben ontvangen. We moeten het met liefde aan ons hart drukken en ons erover verheugen als we het zien of de hand nemen. Dank en verheerlijk God die dit geschenk gegeven heeft. Midden in de nacht sta ik op om u te loven voor uw rechtvaardige bepalingen. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Mogen we als gemeente zo deze Pinksterdagen onder het woord zijn. Hoe lief heb ik uw wet.

Ja, luisteraars, en met deze mooie klanken is er een eind gekomen aan het programma Kerkenweek, wat vanavond verzorgd werd door de Elimkerk op het Harde. En vanavond in de studio waren Henrieke Vis, zij verzorgde het kinderverhaal. Jan van den Berg, hij verzorgde de techniek en de regie en mijn naam is Leni van den Berg en ik mocht de presentatie voor u verzorgen. En wij drieën vonden het fijn dat we weer via de lokale omroep Elburg even bij u thuis mochten komen. En we wensen u een goede nacht en misschien nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer.

0: Loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Dit is Jezus, opwekking 809 van opwekking CD nummer 42. En ja, dit weekend is het natuurlijk Pinksteren. Jaarlijks de Pinksterconferentie hier in het mooie Biddinghuizen. En dan zeg ik hier. Maar goed, ik zend ook wel bij Den Haag uit en dan is het niet hier natuurlijk. Maar goed, opwekking wel bekend natuurlijk in Biddinghuizen bij het Walibi, Flevo heet het tegenwoordig, geloof ik nog steeds. Hè? Ja, heel wat namen heeft het al gehad, maar Walibi heet het nog steeds. Maar de top 1008, daar gaan we het volgende uur mee verder. De top 200 van opwekking, die draait op dit moment. En morgen zal die worden afgerond. Morgen is de vrijdag, althans. Voor de zondags de luisteraars was dus afgelopen vrijdag. Dan gaan we volgende week gaan we in de uitzending de top 30 voorbij. Dus vanaf volgende week dus eventjes de top 1008 in de ijskast, koelkast. En dan gaan we die week volgende week dus de top 30 voorbij van opwekking. Een mooi voorproefje. Deze was vandaag aan de buurt. Dus die zit in de reeks 200 tot en met 100. Goed, we gaan snel verder met Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten.

Het nummer van Brian Dirksen, het nummer 2026, het nummer Shelter, nieuwe muziek. Ja, Michael W. Smit, 5 juni staat hij op het podium van de EO Jongerendag, de Reunie. Wees erbij, dus mocht je nog geen kaartjes hebben, volgens mij zijn er nog wat veldkaarten verkrijgbaar. En anders reserveer of kijk even op ticketswap.nl. Daar vind je vast en zeker misschien ook nog wel kaartjes, mocht je er naartoe willen. 5 juni, dus de EO Jongerendag, de Reunie in Rotterdam. Your love is a flood. This is Michael W. Smit.

Rode Draad Eline, nummer uit 2025. Gaan we snel verder met drie nummers in teken van Pinksteren. Vul dit huis met die glorie. Reijer samen met Mirjam Kerkhoff en daarna Break Every Chain.

Break Every Chain, Cheshire, Caps, Leonard. Gaan we eruit dit uur met Hillsong United, het nummer Oceans Where Feet May Fail. Wil ik u bedanken voor het luisteren naar het eerste uur. Straks natuurlijk terug naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsen zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, ik zag net nog even bij de Stentor dat er een heel mooi spandoek bij de N50 staat. Ja, de reacties gaan alweer heerlijk los daarop. Er staat namelijk een spandoek met God is dichterbij dan je denkt. En met de telefoonnummer 0620 26 80 50. Dus mocht u daar behoefte aan hebben, 0620 26 80 50. Een tekst uit Handelingen 17 vers 47, zoals ik het even zo snel kan zien. Goed, dat medegedeeld. Dan zijn we begonnen met Abba Vader, de formatie In Salvation. We vinden hem op plekje 592. Vorig jaar stonden ze op plekje 500, betekent dus 92 plekken gedaald in de lijst. Ook 74 plekken gedaald heb ik het over Elise Manna, het nummer Klaproos. En die vinden we op plekje 591 in de top 1008 van 2025.

0: en niet op je gevoel. En je zult groeien en mij kennen. Jij zult komen tot je doel.
1: Gevoelsmens van Martin Brand. We vinden hem op plekje 589 in de lijst. 155 plekken gedaald. Dan gaan we door naar Did You Feel the Mountains Tremble? Dan heb ik het over de formatie Delirious. 105 plekken gedaald in de lijst op 588.

antwoord niet op alles, want daarvoor ben ik te laf. Ik ben niks kwijt.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen. Ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt.

De hemel dichtbij. Je hoorde Ralf van Manen. 48 plekken gestegen in de lijst. 582. Gaan we door naar Live Song. 581 in de lijst. Vorig jaar nog op plek 481. 100 plekken dus gedaald in de lijst. Dit is de Casting Crowns.

De zegenbeden, psalmproject, psalm 134. 233 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 580 in de lijst. Gaan we snel door naar 578. 169 plekken gedaald in de lijst. Maar dicht bij u staat op die plek Van Irma Die samen met Reijer.

Volgens mij wel terug in de tijd met Shout to the Lord van Darlene Sack. Ja, en helaas staat het jaargetal er niet bij. Maar we vinden hem op plekje 577 in de lijst, 154 plekken gedaald. Dan gaan we naar 576, 18 plekken gedaald in de lijst. Uw vrede vult dit huis. Dit is Kees Kraaienoord.

En dan gaan we er deze uitzending uit met het nummer van Leland, Tears of the Saints. We vinden hem op plek 575, 287 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Een hele goede Pinksterdagen nog toegewenst. En graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

one ticket, please. Love almost everybody.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.